0: Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dance hall music.
1: MP.

0: playlist provider.
1: You know the name.
0: We are Galaxy Radio.

you know I get it for them.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

Galaxy.

0: Peace.
1: This is Galaxy Radio.
2: Lima.
3: Yeah.

0: This is Galaxy Radio.
1: Sorry.
2: No.

take this serious. You're number one for hip hop.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
11: We are
13: hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: Morning time in the studios of Galaxy.
11: Yeah.
17: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
18: You already know.
19: Yeah, you know who it is.
16: Man, you already know who it is for real, baby. Richard Styles and Tony Q on the Friday day check-in. Good morning, good morning, good morning. Fantasy's on the way. Pongo is up first, though. That's my Russian and Rao. So let's get it, let's get it, let's get it.
6: We are Galaxy.
20: Please wake up. Please wake up. Wake up.
21: This is A Boogie with the Hoodie.
22: What it do, it's your boy Baby Jesus, a.k.a.

0: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
1: These are the bangers on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: All to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: 7 o'clock energy.
17: Back up. I'm gonna get back up to the

0: It's Galaxy in the Morning Time. Big hits, big action, big energy as usual. We got some more Sexy Red on the way for you. Getting sexy, get it sexy. Throwbee is also in here featuring Kai and the beautiful Jade Lauren with Hoch. Let's go get it, all right? It's loaded.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: These are the bangers on

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update.
6: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clock in.
8: Yeah. In your car on the app.
9: The city clock in.
8: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
10: Sugar.
11: Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Tina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
1: We are.
13: Hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
16: It's Galaxy in the Morning Time. Richie Styles, Tony Q. Waking you up, waking you up, waking you up. Wake up!
17: This is where the biggest stars come to play.
18: Everybody's
19: here.
20: Everybody's right here.
17: We are Galaxy Radio.
16: That's right, we are Galaxy Radio, boy. Richie Styles and Tony Q on the check-in. Hey, man, False Basic is coming through on that 8 o'clock. Ding, ding, ding. Bruno Mars is up first, though, with the Just Might energy. So let's go get it. Good morning. Good morning.
4: We are Galaxy.
21: Brand new day. Brand new day with my crew, with my crew.
22: Non-stop hip-hop.
23: Me, myself, one third, Quavo.
24: This is Travis Scott.
25: Let him know.
26: Migos in the building.
27: What up, it's your boy DJ Mustard.
28: Hey, yo, this is Cardi B.
29: What's up, this is LMA.
30: Turn it up, this is Future.
4: We are Galaxy.
21: Brand new day, day, day, brand new day with my crew, with my crew.
4: The number one in hip-hop and R&B.

Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update.
8: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
10: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
11: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
10: We are
12: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
15: Man, oh man, it's 9 o'clock. Energy in the building.
16: Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
17: Only positive energy.
16: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio.
15: That's right, another hour, another power hour with all the big hits, all the big bangers. Richie Styles, Tony Q on the 9 o'clock check-in, of course. Dochi's coming through for you featuring SZA. Girl, get up! But first, though, Jonah Frazier and yeah, man, Jeroen. Let's go with the pana. Good morning!
18: We bringing it back.
19: Right back.
18: Now back to the real
20: hip-hop and R&B.
21: Go!
22: Galaxy.
23: The number one in hip-hop.

0: and that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right, right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu in de bioscoop.
13: We are
14: hey.
13: Turn up
14: Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.
17: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
18: Een hele goede morgen. Het is de laatste dag van mijn onderzoek vandaag. Ik onderzoek voor jou op 9 tot 5. Eigenlijk wel de beste manier is om te werken. En op jouw 9 tot 5 kom ik erachter of het ook echt zo is. Je hoort het zometeen. Eerst nog 24 Hours Stormzy bij Galaxy Radio.
17: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
18: Zometeen gaan we in die throwback met Sean Paul. Maar eerst nog 24 Hours dus en zometeen nog Santa Russian.

Galaxy Radio on FM, digital radio, and online.

0: Hey Russian Santa, hoorde je bij Galaxy Radio. Ik onderzoek vandaag voor jou of een 9 tot 5 wel eigenlijk een geschikte manier is om te werken. Dat doe ik al de hele week. Ik onderzoek meerdere manieren om een dag in te delen. Bijvoorbeeld een middag vrij nemen of in de avond werken of misschien zelfs 's nachts werken. Welke is de beste manier? Je hoort het zometeen. En gisteren gebeurde er iets opmerkelijks. Hoor je zometeen. Eerst nog Get Busy. Jean-Paul.
1: Galaxy Radio on FM, digital radio and online.
2: Shake that.

0: I'll suck my thumb like.
1: The ultimate throwback hoorde je eerder. Get Busy, Sean Paul. Daarna hoorde je Cardi B. Aha, op je 9 tot 5. En die 9 tot 5 die is vandaag voor jou bezig. En de vraag is vooral, is een 9 tot 5 wel de beste manier om te werken? Ik ben dus al de hele week aan het testen wat voor mij nou eigenlijk de ideale werkdag is. Maar ook meteen voor jou, want misschien kom ik wel ergens achter wat jij nog niet weet. En als ik erover nadenk, ik heb inmiddels al eigenlijk alles wel een keer gehad wat betreft werkdagen. Ik heb ooit 's nachts gewerkt als DJ. Ik heb periodes gehad waar ik om 2 uur 's middags begon als horecamedewerker. Ik heb vroeg gewerkt, laat gewerkt, alles wel een keer gehad. Het grappige is, uiteindelijk loop je steeds tegen hetzelfde aan. Ik dacht gisteren bijvoorbeeld, ik probeer nog een keer een andere variant. Ik ga hier in de ochtend radio maken bij Galaxy. Daarna neem ik de hele dag voor mezelf de tijd. En in de avond, in de nacht ga ik weer aan het werk. En dat werkte eigenlijk heerlijk. Alleen het probleem is, de ochtend. Want mijn werk kan ik wel naar het midden of het nacht de nacht verschuiven. Maar mijn verantwoordelijkheden die verschuiven natuurlijk gewoon. Ja, die verschuiven niet mee. En die radioshow begint gewoon weer in de ochtend. En dan merk je ineens dat je toch vandaag ietsje minder scherp bent als je de halve nacht hebt zitten werken. En dus na een week testen kom ik er eigenlijk op uit dat er niet één perfect werkritme bestaat. Het hangt vooral af van wat er bij jou past. Vooral wat je werk toelaat en je verantwoordelijkheden toelaten. En misschien is een 9 tot 5 daarom niet per se iets slechts of een heel groot voordeel. Maar de rest van de wereld doet eigenlijk gewoon hetzelfde. Dus daarom zou ik zeggen, volg een beetje de rest. Want dan kunnen we met z'n allen zometeen naar die vrijdagmiddagborrel. En daar gaan we toch, hè? Toch, dan kunnen we lekker met z'n allen straks de week afsluiten en naar het weekend toe gaan. Als je dus jouw baan en jouw verantwoordelijkheden het toelaat. Hey, zometeen gaan we richting die vrijdagmiddagborrel en richting het weekend toewerken. We gaan met Drake die kant op. Komt ie aan hier bij Galaxy Radio.
2: This is Galaxy Radio.
3: Black leather gloves.

0: Ja, als we praten over ultimate throwbacks, is deze wel één in de lijst die er echt bij hoort. Jij hoorde je Usher, Lil Jon en Ludacris bij Galaxy Radio. Ze hebben trouwens ook wat meerdere nummers samengemaakt, alleen die zijn nooit zo'n grote hit geworden als deze, die wat mij betreft een hit blijft. Uit 2004. Zometeen gaan we nog een keer in die throwbacks uit 2001. Dr. Dre hoor je zometeen naar Bare Minimum. En straks mag je jouw favoriete working track.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
3: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: The biggest bangers.
4: You hear them at your favorite station.
5: Set it off. Set it off. Right. We about to take flight.
6: We about to take flight.
4: All day and all night. Every day.
7: What's up, it's your man Chris Brown.
8: It's Kehlani.
9: It's the biggest boss, Rick Ross.
10: My name is Glorilla. We gon' drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
11: Bring the real hip hop back.
12: Bring the hip hop back.
1: And back.
4: With more bangers on Galaxy Radio.
13: We wreck the culture.
14: Ladies and gentlemen.
15: Say my name, man.
1: We are Galaxy Radio.
16: Turn this up.
1: Listen anywhere on our free radio app
4: or online at galaxy.radio.

Bad Intentions, Dr. Dre bij Galaxy Radio. Nou, ik moet zeggen, de bad intentions heb ik niet. Ik ben er vandaag voor jou met de beste intenties. Ik wil namelijk dat jij jouw werkdag zo ultiem mogelijk in kan vullen. Zo goed mogelijk. En ik probeer dat vooral door jou de leukste muziek te verschaffen. Voor jou te onderzoeken of een 9 tot 5 wel de beste manier is. En om jou ook te laten meestemmen. Jouw zeggenschap te geven over mijn radioshow vandaag. Want jij mag zometeen uitkiezen welke muziek we hier gaan draaien bij Galaxy Radio. En ik wil daar een vraag aan jou. Stuur door wat jouw favoriete working track is. Jouw favoriete werkplaat. Een plaat waarvan je zegt, daar word ik gelukkig van. Een plaat waarvan je zegt, dat is mijn ultieme werktrack. Stuur hem door. Ik hoor het zometeen graag van je. Je mag hem doorsturen naar de Galaxy Hotline. En je hoort zometeen hoe dat precies werkt. Want jij mag dus zometeen mee gaan stemmen. En uitkiezen wat jouw lievelingsnummer is. En ik hoor het graag, want ik ben er gewoon benieuwd naar. Stuur maar door. Dat doe je zo.

0: Eerder hoorde je een track die eigenlijk gewoon zegt wat ik erover denk. Namelijk I Love It, Kiba. En daarna hoorde je Ben met Serrano Mensa. Inmiddels een soort van vaste combinatie. Mensa en Serrano samen in een hele hoop muziek eruit pompen. Ontdekt door Stefan alias Mensa hoorde je dus. Zometeen jouw favoriete working track die je mag doorsturen naar 085-029-4x2. Mag bellen. Of WhatsAppen.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B and dancehall music.
2: Damn, play my sh- all day.
3: Pound, pound, just let pound, pound. Yeah. Let my hit this sugar down.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. In Duitsland grijpt de overheid in vanwege de hoge brandstofprijzen. Onze oostenburen voeren opnieuw een tankkorting in, waarmee benzine en diesel aan de Duitse pomp 17 cent per liter goedkoper gaat worden. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalde het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond eind september niet ongewoon is, staat het weer haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist een stuk warmer. Bijzonder is dat de laatste grondvorst van dit jaar op 21 juli werd gemeten. Dat is een unieke laat moment, midden in de zomer. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel. Door de extreem lage waterstand mogen schepen alleen nog van Zutphen naar Arnhem varen. De andere kant van de rivier is dicht. Schippers moeten daardoor soms wel 300 kilometer omvaren. De problemen zijn ontstaan door het aanhoudend droge weer. In het stroomgebied van de rivieren valt al weken nauwelijks regen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
1: We are
7: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
8: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
9: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
11: Ik hoor zometeen graag van jou wat jij hier wilt horen bij Galaxy Radio. Want jij mag vandaag een klein beetje radio maken. Je mag zometeen doorsturen wat jouw favoriete working track is. Die goed bij jouw werkdag past. Waar jij misschien een goed gevoel bij krijgt. Ik hoor het graag van je. Eerst nog Lil Baby hier bij Galaxy Radio.
10: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio

0: Ja, ik merk het toch wel vandaag dat je dan... Zo'n vrijdag is toch lastig. Weet je, je moet toch een hele dag, maar eigenlijk ben je gewoon toe aan weekend. En we gaan vandaag alvast een klein beetje weekend proeven. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? En dat doen we door middel van jouw keuze. Jij mag dus doorsturen wat je graag wilt horen hier bij Galaxy Radio. En ik kreeg er eentje door van een artieste die geboren is in New York. Die als tiener al een platencontract tekende. En daarna een groot debuut maakte, namelijk Fall In. Alicia Keys heb ik het over, die in 1985 al een klein rolletje had in een tv-show. Daarna werd ze bekender en bekender met muziek. En haar grootste hit was Empire State of Mind met Jay-Z. Maar ook deze is goed, die werd aangevraagd door jou. Diary, ga je horen bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy Radio. I am. Hip-hop, rap, R&B, afro en dancehall music.

0: van een misschien iets minder bekende hit van Alicia Keys. Hoorde je dus hier bij Galaxy Radio. De aanvraag die binnenkwam door jou. Voor jouw favoriete working track. Daarna hoorde je J. Contro Lando. Ja, zometeen meer muziek voor je. En wat allemaal. Ja, ik heb een nieuwe track klaarstaan. Nieuwe muziek. Je hoort straks welke dat precies is. Ik heb een nummer die eigenlijk een hele mooie boodschap heeft. Namelijk alles is oké. Okay. Dat hoor je straks. Na There Could Be Us. Hier bij Galaxy Radio. Op de vrijdag. I would like
1: to welcome. We are Galaxy Radio. You already know.
2: You know my name.
1: Hey. We are your daily playlist provider.

0: is oké.
1: Ja, er wordt vaak gezegd, geluk is een mindset. En ik geloof daar wel in. Alles is oké, hoor je bij Galaxy Radio. Ja, ik geloof daarin. Ik weet alleen niet of het klopt. Want aan de ene kant, ja, invloeden van buitenaf, die helpen ook wel mee. Familie, vrienden, maar ook gewoon leuke, dure spullen is ook wel eens leuk. Nieuwe schoenen kopen, alleen dat is misschien een tijdelijk geluk. Wat ook mee helpt, is nieuwe muziek. En die gaan we hier voor je draaien. Ewa Staal hoor je, Tornado.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
5: This

0: Financieel en praktisch zelfstandig zijn. Eigen geld verdienen, eigen rekening betalen en eigen auto hebben. En niet afhankelijk zijn van een ander. Je hoort de Independent hier bij Galaxy Radio. Hey, zometeen de lunchbreak mix. Die hoor je straks na deze Bottega.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.

0: Van een onderzoek over de 9 tot 5 banen tot de lunchbreak mix hier vandaag bij Galaxy Radio. We hebben alles wel een beetje gehad. En we bouwen richting het weekend. En ja, ik ben er sowieso volgende week weer. Op de maandag ben ik er weer in de ochtend en in de avond. Zometeen geef ik een stokje over aan Sydney Cracker, die voor jouw lunchbreak mix gaat draaien tijdens jouw lunchpauze. En ja, we zien elkaar volgende week weer. Fijn weekend. En veel plezier bij de lunchbreak mix.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24/7 on digital radio, online and on our free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
2: Look like DJ Chose.
3: What's up, Bree? What's up, Keith? What's up, Lisa? Damn, I want all three. Ashley, hey, ooh, Ashley.

Blijf luisteren naar Galaxy Radio. Met straks na 12 uur de Sydney Gregor Lunch Break Mix.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit het naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar.
13: Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Nu, in de bioscoop.
11: We are...
16: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
17: We are Galaxy.
18: Ladies and gentlemen.
19: Now I'm back.
16: Turn it up.
20: Music up loud.
17: We are Galaxy.
21: Welcome me back.
17: We are Galaxy. Let's go.
11: Remove those desks at the office. Make some space. And dance your lunch break away with the Galaxy Lunch Break Mix.

0: station sounds like.
1: Galaxy Radio.
2: Hey, yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: Turn me up.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: Hey, dit heb jij gemist uit de Carjé en DNA show.
8: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
9: Waar was hij?
8: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
10: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
11: Ik ken jullie namen niet uit mogen.
8: Oké.
11: Nee, ik was het niet.
7: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 1 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en de renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
5: Let's go!
6: Another hour of hip hop.
7: Stay tapped in.
8: Right here.
9: Cause I said so.
0: This is Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
0: We are...
11: Hey.
0: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
0: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
14: Rolling 10 joints in a row. Do it.
15: Back inside that hip hop and R&B.
16: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
17: Light them up.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hyper, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het zou er moeten nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Oh, wow.
4: Ja.
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Hoor. Ja.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. Oh.

0: Want Fidik Yalda viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalda anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.
2: This is what your favorite station sounds like.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
9: We are Galaxy Radio.
10: Sugar.
11: Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
1: We are
18: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
0: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
10: We back.
3: Rolling 10 joints in a row.
11: Do it.
16: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
4: Light them up.

0: make it worse. This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Heb jij gemist uit Afro Losjes On Air?
2: Hollandse snacks, ik zeg je eerlijk, qua Hollandse snacks hebben we dan een bruine fruitschaal, weet je wat dat is?
3: Nee.
2: Oh, kijk, je bent niet goed geïntegreerd,
3: snap
2: je?
3: Nee, zeker niet.
2: Een bruine fruitschaal is gewoon...
3: Ja, ook stem je erbij,
1: jongen. Maar had je erbij?
2: Met een beetje mosterd erbij.
1: Ga je gauw zo vertellen, het is even.
2: Het zijn gewoon bitterballen, kroketten, weet je, dat soort dingen allemaal.
0: Afro Losjes On Air! Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe. Galaxy Radio.
4: The streets is our.
5: In your car.
4: On the app.
6: Tapping and vibe out.
5: Anywhere you go.
0: Listen anywhere on our free radio app.
7: Drop the music.
8: Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
9: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
9: Where the biggest stars come to play.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: Turn up
9: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
13: We back.
14: Rolling 10 joints in a row.
15: Do it.
16: Back inside that hip hop and R&B.
17: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
18: Light them up.

0: defeated.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby. Give me more. Ring my bell with no problems.
3: It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
4: We out here!
3: This is what you missed on We In Here.
5: En een andere vraag, want dat is dat iets wat ik vaak voorbij zie komen. En misschien stiekem ook zelf eraan meedoen. Ik moet ook naar jullie twee kijken trouwens.
6: Yeah.
5: Is van dat je iets aan jezelf constateert of bij een ander. En dan ga je daar een diagnose over stellen en zeggen dat het is. Hé, hey, je hebt dit trauma of je bent aan het gaslighten. Of,
6: yeah.
5: Wat vind je daarvan? Wat moeten we daarmee doen?
6: Nu komt het.
3: We In Here. Made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
7: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedy show Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Let's go!
8: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
9: Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
17: Yo, Danny hier van Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Dustin.

say.

0: En toen was ik dus 3 straten verder. En uiteindelijk gaven ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom hebben jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
1: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het
2: op? Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
4: Everybody, you ready?
5: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
6: Skillet, baby.
7: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
5: Yeah. We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
8: Bring the real
9: hip-hop.
10: Bring the hip-hop back.
5: And back.
2: With more bangers on Galaxy Radio.
11: We're at the culture.
5: It's Friday Day. Hier zijn Samora.

0: Jazeker, jazeker. Move Joe met Pile hier op Galaxy Radio. En het is alweer vrijdag.
1: Ja, snel gaan
0: betekent,
1: deze week.
0: Dat betekent, ja, zeker. Dat betekent dat wij je weekend in gaan helpen. Dat wilde ik zeggen. We gaan je weekend in helpen. En dat doen we met heerlijke muziek. Dat doen we met bizarre stories. Dat doen we met een throwback. Dat doen we met juicy, juicy gossip. En natuurlijk een nieuw Music Friday. Ik zou zeggen, weet je, wat wil je nog meer? Wat wil je nog meer?
1: Niks.
0: Nou, ik wil even weten hoe het met mijn co-host gaat. Hoe is het met je, Ange?
1: Ja, met mij gaat het goed. Hoe gaat het met jou vandaag?
0: Met mij gaat het ook goed.
1: Ja?
0: Het zonnetje schijnt. De lucht is blauw. My goodness. Wat willen we nog meer?
1: Dit weekend gaat lekker weer worden, heb ik gehoord.
0: Ik heb het ook gehoord.
1: Ja,
0: en volgende week schijnt ook nog wel een beetje. Dus we hebben
1: we even nodig, hè?
0: Toch?
1: Ja.
0: Een soort nazomer. Ja, ik vind het helemaal leuk. Ik heb er helemaal zin in. En ik heb ook zin in deze show. De rest van de show.
1: Ja, toch?
0: Ik, de throwback. Daar wil ik alvast een tipje van de sluier over geven. En mijn tipje is... Neptunes.
1: Oké.
0: Okay. Ja, geproduceerd door de Neptunes.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, zo moet ik het zeggen. Dan heb je
1: dat
0: alsnog,
1: is wel veel.
0: I know. Dan heb je alsnog hartstikke veel keuze. Je kan het me even laten weten op 085-029-4x2. Stuur eventjes een appje. Je kan natuurlijk ook even bellen of een voice note achterlaten. Want dan kunnen we je stem horen en dat vinden we hartstikke leuk. Ik ben blij. Ik ben blij dat ik er ben. Ik ben blij dat jij er bent. En we gaan het gewoon doen. Ik zou zeggen, hou hem hier. Ik heb Remmer voor je klaarstaan met Soundgasm.

0: Wizkid met Band hier op Galaxy Radio. En het is tijd, de hoogste tijd, voor je Bizarre Story.
1: It's Galaxy Bizarre Storytime.
0: Bizarre Storytime, Bizarre Storytime. En dit keer komt de Bizarre Story. Ja, ik heb hem niet heel erg origineel gehouden waar betreft de plek. Wat betreft de plek.
2: Waarom weer Amerika?
0: Ja.
2: Oké, dacht ik al. Het is daar gewoon een en al bizar.
0: Ja, heel het land is gewoon wild en bizar. Echt, ik ben blij dat je dat zegt.
2: Waar
0: dit,
2: ben benieuwd? Dit
0: verhaal brengt ons naar Detroit.
2: Oké.
0: Ja, Detroit is niet een hele rijke, welvarende stad.
2: Mm-hmm.
0: Ik moet altijd aan Eminem denken ook, want Eminem komt natuurlijk uit Detroit. En hij heeft het daar heel vaak ook in zijn muziek over gehad. En ook in zijn upbringing, hoe poorie het daar wel niet was.
2: Mm-hmm.
0: Maar we zijn dus in Detroit. Deze maand nog is dit verhaal. Dus het is echt recent. Een familie uit Detroit die dacht dat ze afscheid gingen nemen van hun moeder.
2: Oké. Okay. Want die was overleden?
0: Die moeder was inderdaad overleden, ja. Mm-hmm. Ze is 61 jaar oud geworden. Ze heet Kimberly K. Moore.
2: Oh, best wel jong.
0: Vink dus ook.
2: Ja.
0: Vink dus ook. Is niet heel erg, oud geworden.
2: Nee.
0: Ze is overleden op 3 september. En een paar weken later kwam haar familie naar een funeral home in Detroit voor een hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Niet openbaring. Viewing, dat je iemand kan...
2: Hoe heet dat ook weer?
0: Ik ben even dat woord kwijt.
2: Dat je die dag ervoor voor de begrafenis mag je even afscheid nemen met de kist open, toch dat?
0: Ja, dat dacht ik ook. Nou, dan is het weer wat anders. Nou goed, anyway, ze gingen haar misschien identificeren. Is dat een juiste woord? Dat laat ik even het midden, maar ze zouden er... Ik weet het al. Ze zouden er gaan klaarmaken voor de uitvaart.
2: Oh zo, ja. Oké. Okay.
0: Ik heb zomaar openbaring in mijn hoofd. Maar goed. En haar dochter, Bianca, die was daar ook gekomen om haar moeder klaar te maken. Want ze wilde de nagels doen en de wimpers.
2: Mm-hmm.
0: Weet je, de moeder gewoon een waardig afscheid geven, zeg maar. En ze was dus bezig. Althans, ze wilde gaan beginnen. En toen werd de bodybag dus geopend. Waar haar moeder dus in zou liggen. En toen was ze bezig. En toen keek ze naar de voeten van dus haar moeder.
2: Ja.
0: En toen dacht ze, maar dit klopt niet. Want haar moeder die had, zeg maar... Maar een moedervlek, een best wel opvallende moedervlek, op een van haar tenen.
2: Oké.
0: En die moedervlek die zag zij niet eens.
2: Huh?
0: Dus toen dacht ze, dit klopt niet. Wat is er aan de hand? Dit is mijn moeder niet.
2: Ja.
0: En ze zijn dus verder onderzoek gaan doen van wie is dit dan? Want dit is dus een totaal onbekende vrouw in deze kist. En om het nog erger te maken, dat maakte dus ook zo bizar. Die vrouw droeg de kleding van Kimberly, van haar moeder dus, van Bianca haar moeder. En de pruik.
2: Huh?
0: En make-up.
2: Nee.
0: En dus op een gegeven moment dachten ze van, wat is dit? Want dit is mijn moeder niet. Maar ze heeft
2: mijn god, wat erg.
0: De kleding aan van mijn moeder en de pruik op van mijn moeder. Nou goed, de familie heeft te horen gekregen, Ange, dat Kimberly mogelijk, hun moeder, mogelijk al was gecrimineerd.
2: Bij een andere familie? Of?
0: Dat weten we dus niet.
2: Wat erg.
0: Het ligt dus nog in het midden, want het wordt dus nu onderzocht. De verklaring zou kunnen zijn dat er dus rond dezelfde tijd 2 vrouwen bij het uitvaartcentrum zijn binnengebracht. En volgens de familie hebben ze dus zo'n identificatielabel om de tenen, zo'n toe tag.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat is nat geworden, dus zodoende hebben ze niet goed kunnen zien wie dat dan was.
2: Oh my god.
0: Vreselijk.
2: Dus ze kunnen geen afscheid nemen van hun moeder?
0: Nou, ze gaan nu dus kijken of hun moeder daadwerkelijk al gecrimeerd is. Of waar ze dan is. Want de dame die dan tegelijkertijd is binnengebracht, die lag dus in die kist. Dus daar gaan ze DNA-swap van afnemen.
2: Oh my god.
0: Heel gedoe, joh. Nee, kan je dit voorstellen?
2: Is zo erg. Heb je al heel veel verdriet en dan krijg je dit nog.
0: Precies.
2: Wauw.
0: It's crazy.
2: Dit is echt bizar.
0: It is very bizarre. It is very bizarre. Dus, de funeral home heeft excuses gemaakt.
2: Ja, daar heb je wat aan.
0: Echt.
2: Niks.
0: Ze gaan een intern onderzoek starten. En dus is de vraag, waar is Kimberly? Waar is ze?
2: Amerika, als je daar een rechtszaak aanspant, ga je er wel wat voor krijgen.
0: Miljoenen.
2: Want dit is, maar daar heb je je moeder nog niet voor terug.
0: Precies.
2: Niet dat je die terug zou krijgen, maar kan je ook geen afscheid nemen?
0: Nee, daarom.
2: Wat erg. Ja,
0: ik wilde net gaan vragen of je dan wel laten weten wat je van het verhaal vindt. Maar er wordt nu al gebeld. 085-029-4x2. Laat ons weten wat je van het bizarre verhaal vindt. En wat heb jij gedaan in deze situatie? Oh, let us know.
3: That one place, huh? That one place.
4: Sunny Digital.
3: You know what I mean? Hey.

0: Party Next Door met Drake, Somebody Loves Me hier op Galaxy Radio. En ik heb net een bizarre story met je gedeeld. En de bizarre story ging over Kimberly K. Moore, die overleden is op 61-jarige leeftijd op 3 september. Waarvan niet duidelijk is wat er met haar gebeurd is. Is ze gecremeerd? Is ze in een andere funeral home? Want nou, wat is er nou gebeurd? Bianca, haar dochter, die wilde haar moeder klaar gaan maken. Haar nagels doen, haar wimpers doen, haar mooi maken. Haar de laatste eer bewijzen. Nou, op het moment dat ze dat wilde doen, keek ze naar de voeten van de vrouw die in de kist lag. Die overigens dezelfde kleding aan had en een pruik droeg van haar moeder. Maar dat was dus niet haar moeder. Dat hebben ze gezien aan de toe tag. En ik vroeg wat je daarvan vond. Ik heb een reactie hier van Mo, die zegt: hoe kan je een mens verwisselen alsof het een pakketje van PostNL is? Ik moet niet lachen, sorry.
1: Maar dat daar is... gaat het nog beter dan daar. Bij de PostNL gaat het beter volgens mij. Nou, met die pakketten.
0: Echt, want dit is toch bizar.
1: Dit is echt bizar. Ik zie hier van Randy ook: wie heeft die vrouw dan aangekleed? Want dit hele proces is niet 1 seconde. Dat denk ik ook van, hè?
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Ja, ja. Ja, dat is. Ik snap niet hoe je dat doet. Ik zie hier, ik blijf hangen op die pruik. Dat snap ik. Want dat is natuurlijk ook wel. Want dan hebben ze willens en wetens dus toch iets gedaan.
1: Ja, alsof ze dachten van ze gaan haar toch niet meer aankleden. Ja. Want wij hebben het al gedaan. Alsof ze denken, die herkennen hun moeder niet. What the fuck?
0: Ja, wild. Dat is echt heel apart. De familie zit waarschijnlijk ook te wachten op haar, zegt Saskia. Je bedoelt dan de andere familie? Of...
1: Oh, die andere familie ja. Misschien. Ja, misschien wel.
0: Toch? Want er moet ergens... Iemand moet zijn overledene missen.
1: En ik vind het wel erg als die andere mensen dus al afscheid hebben genomen met het verkeerde lichaam. Ja.
0: Oh, ja. Nee, dat is echt een ding. Melanie zegt, nee, sorry, ik zou na zoiets echt niet meer weggaan bij dat uitvaartcentrum. Eerst wil ik weten waar mijn moeder is, wie die andere vrouw is en hoe dit überhaupt heeft kunnen gebeuren.
1: Ja, dit. Straight facts.
0: Ik snap je helemaal, Melanie.
1: Dank jullie wel voor de reacties in ieder geval.
0: Ja, want het is zeker bizar. En dat breng ik je, nou graag, niet dit soort verhalen dan, maar ik breng je graag bizarre, vieze, gekke, bizarre stories. Dat je in je auto zit onderweg naar huis. Of misschien nog op de zaak bent en denk, what the F?
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop dat ik dat vandaag een beetje voor je heb kunnen doen. Volgende week natuurlijk weer een nieuwe bizarre story. We gaan zometeen naar het tweede uur van de show. Dan is het weer tijd voor een gossip.
1: Yes.
0: Hoe zit het met de gossip eigenlijk?
1: Er is genoeg gossip weer.
0: Ja? Oh, je kijkt er ook heel serieus bij.
1: Ja, ook een beetje bizar allemaal. We kunnen net zo goed die gossip in het bizar stukje zetten.
0: Oh, oké. Nou, ik heb je ook nog een throwback beloofd. En die komt er dus nog steeds voor je aan. Maar natuurlijk muziek, want daar luister je voor naar Galaxy Radio. Ik heb J-Rock voor je klaarstaan met Win.
2: Hey, this the Eastside Johnny Big Redemption light. Know what I'm talking about?

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: We are...
7: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
7: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
5: Let's

0: Yeah, Area Storm at Where Do We Go Here, Galaxy Radio, and it's Friday, Ja. Ik moest hem toch gewoon nog eventjes erin gooien.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dat hoort er gewoon bij.
0: Het is 7:05 en het is officieel weekend als je een 9 tot 5 baan hebt.
1: Ja.
0: Niet als je in het ziekenhuis werkt niet. Niet als
1: politieagent.
0: Buschauffeur. Precies. Dan
1: of
0: allemaal
1: bij Galaxy werkt, want wij zijn ook gewoon nog aan het werken.
0: Girl, inderdaad. Maar het voelt niet als werk.
1: Nee, precies.
0: Het voelt niet als werk, want ik heb het altijd hartstikke naar mijn zin met jou.
1: Gelukkig.
0: En ik hoop jij ook met mij.
1: Zeker.
0: Gelukkig. Hey, ik had jou in het vorige uur een throwback beloofd. En ik vind dat het tijd is voor die throwback.
1: Ja,
0: ik
1: wat
0: vind
1: gaat
0: dat het
1: worden?
0: Tijd is voor die throwback. Ik heb gekozen, dit keer. Ik weet niet eens hoe ik erop kwam. Het kwam tot mijn ens. Gewoon zo.
1: Oh, wat gaan we doen? Gaan we gospel draaien dan?
0: Nee, helemaal niet zelfs. Nee, Justin Timberlake gaan we draaien.
1: Oh, leuk.
0: Ja. En specifiek het nummer Señorita.
1: Mm.
0: Het nummer kwam uit toen wij 13 jaar oud waren.
1: Serieus?
0: 13 jaar. En ik kan me de drop van het album nog heel goed herinneren. Nummers als Rock Your Body, Like I Love You, Cry Me A River. Waarvan iedereen dacht dat het Britney Spears was in die clip. Maar goed, het is nog steeds een heerlijk album. No skips, I love it. Timberlake vertelde dat hij tijdens het ontwikkelen van het nummer de noten aan het beatboxen was. En hij wilde vooral een lekkere groove die volgens hem een beetje een zomerse vibe had. En dat is ook wel gelukt met het nummer. En hij noemde Stevie Wonder als belangrijke muzikale invloed. En wat ik ook nog even wil meegeven is dat het nummer eigenlijk voor Michael Jackson bedoeld was.
1: Oh?
0: Jazeker.
1: Wat leuk.
0: Ja, de Neptunes die hebben het nummer dus geproduceerd. Sterker nog, merendeel van zijn album toenertijd geproduceerd. En die hadden rond 2001 muziek gemaakt met Michael in gedachten. En volgens een andere producer, Rodney Jerkins, gaf Pharrell hem een demo om aan Michael te laten horen.
1: Mm-hmm.
0: En de nummers die waren, vond Michael wel oké, maar niet goed genoeg voor wat hij wilde met zijn album. En toen is het dus allemaal op Justify terechtgekomen. Het eerste album van Justin Timberlake.
1: Heel nice.
0: Ja, toch? Waar.
1: Ik zou het wel ook van Michael willen horen eigenlijk.
0: Wat? Heel
1: dit nummer?
0: Ja.
1: Nee, dit nummer gewoon.
0: Oh, hoe hij het dan had gedaan?
1: Hoe hij hem had gezongen.
0: Oh, ja.
1: Misschien heel anders natuurlijk.
0: Ja, dat sowieso.
1: Het zou heel anders zijn.
0: Ik denk ook niet meer dat je dat dan nu lekker zou. Ja, misschien wel. Want het is
1: en
0: wel
1: misschien
0: Michael.
1: Misschien was het wel een hit geworden. Ja, je weet het niet.
0: Je weet het niet.
1: Weet je waarom ik denk? Ik denk dat jij aan Justin moest denken.
0: Nou.
1: Omdat 2 weken geleden of zo was hij een gastoptreden aan het geven samen met Pharrell. Bij een concert van Jay-Z in Parijs.
0: Oh, dat komt. Ja, want ik heb hem wel gezien inderdaad.
1: Ja, heel leuk.
0: Klopt, bijna.
1: Ja. Samen waren ze daar een gastoptreden aan het geven. Heel nice.
0: En ik vraag me ook af wanneer hij weer muziek gaat maken. Daar ga ik ook weer eventjes een deep dive in doen. Want hij heeft zich wat meer gericht op acteren de laatste paar jaren. Justin Timberlake.
1: Ja. Hij heeft wel wat uitgebracht, maar het kwam niet helemaal aan. Het was ook niet meer die stijl. Het was een ander soort stijl.
0: We gingen experimenteren.
1: Ja.
0: Oh, oké. Nou, Justin, we houden van je. Maar doe maar wel weer gewoon teruggaan naar je Justified Days. En dan ga ik hem nu gewoon lekker voor je draaien. De throwback van vandaag is Justin Timberlake met Señorita.
2: It's a Friday day throwback.
3: Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you.

0: With the MC Man Bees and Honey Show Me Love here op Galaxy Radio. En het is Friday.
1: Sorry. Heel enthousiast dat, ben ik opeens.
0: Waren dat zo intrusive thoughts?
1: Nee, maar weet je wat? Weet je wat het is? Dat muziekje, dat nummer die we net hoorden. Ja. Die is gewoon, ik weet niet, die hypt je op. Voor het weekend.
0: Dat is waar. Dat is ook de bedoeling. Absoluut, absoluut. Maar goed, het is alweer de tijd. De hoogste tijd. What you wanna know? All the gossip, shade and rumors taking over your social media feeds. Give it to you. This is the Galaxy Gossip Tea Time. Sorry, ja, dat moest ook even uit van mij.
1: Oh, ik dacht dat we eerst naar Vraag van de Dag gingen.
0: Nee, de Vraag van de Dag, nee, die kom ik zo meteen. We gooien even heel de show om deze week.
1: Oké, ja, ik ben heel druk aan het worden. We gaan beginnen. Gossip Tea Time, ja. Want we beginnen met All J Girls. En zij is natuurlijk vorige week getrouwd. Haar eerste bruiloft, dat wist ik ook niet. Ik dacht, zij is vast al een keer getrouwd. Maar dit was haar eerste keer dat ze ging trouwen. Het zag echt allemaal heel mooi en leuk uit. Maar het enige wat dus niet zo leuk was, voor haar dan eigenlijk, is dat heel veel mensen gingen klagen omdat zij natuurlijk Lil Kleine op haar feest ging laten optreden. Daar hadden we het vorige week over.
0: Precies.
1: Wat is er nu gebeurd? Ze heeft haar excuus aangeboden.
0: Oké.
1: Okay, wat vinden we daarvan?
0: Nou, ik heb gelezen, want zij heeft een column bij een bepaald blad.
1: Ja, klopt.
0: En dat heb ik gelezen. Het was best een lang stuk ook. Langer dan het normaal gesproken was. En ik moet zeggen, ze heeft het goed uitgelegd.
1: Ja.
0: Ze heeft eigenlijk gewoon gezegd van luister, ik had inderdaad, ik heb een verkeerde inschatting gemaakt. Daar had hij beter over moeten nadenken. Maar ik vind ook wel, juist omdat ik me zo uitspreek tegenover geweld, dat ik ook met de plegers, degene die het geweld toedoen aan andere mensen.
1: Dat is zeker waar.
0: In gesprek moet gaan. Ja. En ik heb meerdere gesprekken gehad met Lil Kleine.
1: Mm-hmm,
0: en,
1: dat gaf ze inderdaad aan.
0: Ze zei ook van nou, ik heb ook eigenlijk was hij volgens mij derde pas op het lijstje. Want ze hadden André Hazes gevraagd. En volgens mij nog een andere artiest. Ja. En die konden niet. En zodoende kwamen ze dan op Lil Kleine uit.
1: En Lil Kleine is ook bevriend met haar man.
0: Juist.
1: Gaf ze aan. Dus...
0: Ja. Dus
1: okay.
0: Al met al denk ik, ja, weet je, dan is het gewoon wat het is.
1: Ja, en dan kan ik Chris Brown ook niet meer uitnodigen.
0: Precies, en ik zou hem wel willen uitnodigen.
1: Ja, ik ook.
0: Zeg eerlijk.
1: Die mag hier best wel langskomen.
0: Absoluut.
1: Drewski, ik kan zijn naam ook nooit uitspreken. Drewski.
0: Drewski.
1: Die maakt natuurlijk allemaal van die grappige filmpjes. Ik vind zijn filmpjes echt tof. Hij maakt echte...
0: Ja.
1: Hij,
0: kwaliteit.
1: Ook echt, maar ook gewoon echt van die dingen wat nu speelt, dat kaart hij ook echt aan, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar hij zegt dat hij eigenlijk is begonnen met grappige dingen, met humor, omdat hij vroeger dus lichamelijk geweld heeft meegemaakt als kind.
0: Oh.
1: En eigenlijk heeft hij dus de humor gebruikt om de situatie
0: verlichter te maken.
1: Verlichter voor zichzelf te maken.
0: Oké. Okay.
1: En om zijn broer en moeder te steunen.
0: Wauw.
1: Dus dat is toch weer een hele andere kant van hem.
0: Zeker,
1: die we hiermee zien.
0: Ja.
1: Hij raakte ook echt depressief, stopte met naar school gaan. Dus ik ben echt blij dat hij nu gewoon daar is.
0: Ja, zeker.
1: Het is hem toch gelukt, ondanks wat hij vroeger heeft meegemaakt. Dus zet hem op, ga gewoon lekker door. Russell Simmons, die is natuurlijk gescheiden van Kimora Lee.
0: Ja.
1: En dat is best wel een soort vechtscheiding aan het worden.
0: Maar ze zijn al een tijd gescheiden.
1: Ja, maar het is nog steeds gaat het gewoon online, zijn ze nog steeds bezig.
0: Oh.
1: En wat heeft er nu gedaan? Je hebt natuurlijk die, wat helemaal viraal gaat, dat ze zo'n soort hotel, dat er zo'n microfoon in het midden hangt.
0: Ja.
1: En dan,
0: ja.
1: Dat doen verschillende artiesten doen
0: Klopt.
1: Dat nu. Dat is gewoon een AI-video. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft dus zo'n video gemaakt, maar Kimora Lee staat daar ook op.
0: Hè?
1: En dat heeft hij gedropt.
0: Maar, oh god.
1: Ja.
0: Oké, nou dat ga ik dan wel even bekijken, want wat is dit nou weer?
1: En hij heeft daarbij geschreven dat hij jarenlang goed met haar samenwerkte.
0: Ja.
1: Want zij is dus een documentaire aan het maken.
0: Oh, want ik zat mezelf af te vragen, waar komt dit opeens vandaan dat het weer omhoog komt? Maar ze maakt een documentaire.
1: Ja,
0: maar over haar leven met hem of over de scheiding?
1: Ja, maar dan denk ik, willen we dat zien? Ja, willen we dat zien?
0: Nou, ik vind het een beetje een reach. Laat het gewoon voor wat het is. Jullie zijn al zo lang gescheiden.
1: Maar ik ben wel benieuwd, want het rolt nu wel weer helemaal op met allerlei oude verhalen. Dus ik ben heel benieuwd. Hij laat ook weten dat hij ook een keer eigen kant van zijn verhaal gaat vertellen.
0: Oké, nou, we gaan het zien.
1: En als ze stoer is, zet ze hem gewoon in de docu.
0: Precies.
1: Ik ben benieuwd wat
0: wat
1: voor docu gaat worden. Wie ook een documentaire gaat maken is de familie van Tupac. Over het proces van Kifidi.
0: Oké.
1: En ja, ik ben heel benieuwd wat we daarin gaan zien. De uitspraak is op 13 oktober. De hele rechtszaak is al geweest.
0: Ja,
1: maar zijn straf wordt dus op 13 oktober bepaald. En de documentaire die zal pas gaan verschijnen in 2027. Maar ik weet nog niet wanneer.
0: Oké, dan wordt het nog
1: even
0: uitgewacht.
1: Ja, misschien even ook het hele proces afwachten. Maar ik ben benieuwd, want dan gaan we ook echt inside alles kunnen zien.
0: Ja, ja,
1: en misschien extra informatie. En ik ben benieuwd.
0: Oké, keep us posted, please.
1: Ja. Wat ik helemaal gestoord vind, Bonnie Blue.
0: Ja.
1: We hebben dat al vaker iets porno-actrice. Ik weet niet of je er zo mag noemen, maar volgens mij wel.
0: OnlyFans-achtige. Oh, sorry, ja.
1: Nou, volgens mij gaat ze iets verder dan OnlyFans. Okay. Maar Bonnie Blue die heeft natuurlijk, die had toen met 1000 mannen op één dag het bed gedeeld. Nou, het was niet eens een bed, maar dat gedaan. En ze zegt dus dat daaruit een kind is gekomen. Ik weet niet of dat waar is. Want ze is gewoon getrouwd. Hè? Ze heeft gewoon een man.
0: Ja, maar dat was toch een keertje van haar naar man, dacht ik.
1: Ja, maar ze probeert altijd online een beetje te krijgen.
0: Ja.
1: Maar wat heeft ze dus nu gedaan? Ze heeft... je mocht veilen om haar naam van haar kind. Dus je mocht zeg maar iets indienen. Naam indienen. En zo gaat haar kind heten.
0: Oh my goodness.
1: Weet je hoe haar kind nu heet?
0: Nee.
1: Bad Bolt.
0: Bad Bolt.
1: Bad Bolt.
0: Als een weddenschap iets.
1: Bad. I don't know. Ja, Bad Bolt.
0: Oh my goodness,
1: is,
0: jongens.
1: Maar het is dus een online casino en sportwedden.
0: Kijk.
1: Weddenschap platform. Die iets heeft met deze naam. En weet je hoeveel die hebben betaald? 1,4 miljoen euro. Maar ik vraag me af, gaat ze dit echt doen? Dit is crazy. Je gaat je kind toch niet noemen naar Bad Bolt? Je gaat toch niet zeggen tegen je kind, hoe kom je aan je naam? Ja, iemand heeft 1,4 miljoen. Ik hoop dat ze dat geld voor dat kind bewaart, want dit is zielig.
0: Ja, zeker.
1: Dit is crazy. Ik vind het gewoon gestoord. Sorry, ik word helemaal agressief hier.
0: Ja, ik merk het.
1: Wat ik wel super leuk vind, Rijk, natuurlijk onze Rotterdamse Rijk.
0: Ja.
1: Die heeft zijn eerste platencontract getekend. En wel bij Atlantic Record Benelux.
0: Oh, wat leuk.
1: Super leuk. En ik feliciteer hem hierbij.
0: Ja, zeker. Hartstikke tof.
1: Wanneer zijn eerste release uitkomt, dat is nog niet bekend. Maar ik denk wel snel. Want hij release wel lekker snel, vind ik altijd.
0: Ja, dat heb je altijd gezegd.
1: Ja,
0: klopt.
1: Nu is het alweer iets rustiger.
0: Ja, maar misschien is Sam stilte voor de storm, hè?
1: Ja,
0: dan?
1: Misschien omdat hij naar een andere platenlabel
0: gaat. Ja.
1: Maar ik ben benieuwd.
0: Oké.
1: Wat we gaan horen.
0: We gaan het allemaal in de gaten houden. Ook voor jou natuurlijk. Eens, dank je wel voor de juicy gossip. Ik heb TLC met Creep voor je klaarstaan zometeen. En, wat je dus net al zei, de vraag van de dag komt er ook aan.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Dawn. Weekdays from 6.
1: Hey jij daar, maak je klaar, want Vierdijk Jaarden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierdijk Jaarden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
2: It's the king. Hey, say what's happening, man. It's the king, T.I.P.
3: This is Yamayim.
4: What's up, y'all? It's your boy Zeddy Will.
5: We're Galaxy Radio.
2: You need to play this at high value all through the city.
0: Wherever you go.
6: Drop the music. Turn it up. Let's ride.
5: We're back in this.
0: Back with more music.
5: On Galaxy Radio.
0: Where the biggest stars come to play.
7: Het weekend staat voor de deur. Klaar met al dat werkgezeur. It's Friday Day.
8: Hier zijn Samora en Ench.

0: Ballen net als het WK, bare minimum, fresh KM en Lassa hier op Galaxy Radio. En de vraag van de dag, daar is het tijd voor. Ange, waar denk je dat het over gaat deze week?
1: Ja, weet ik veel. Moet ik dat weten?
0: Dat is waar, dat komt allemaal uit mijn brein. Nou goed, weet je, ik ga hem gewoon voor je opnoemen zo meteen. Als we iets gaan doen hier, gaan we iets doen? Gaan we iets doen? Nee, niet. Ik wil toch gewoon eventjes mijn vraag van de dag erin gooien.
1: Jammer dit. Het blijven computers, hè?
0: Het blijven waar inderdaad computers. Dat is zeker waar. Wacht. We gaan het gewoon hier dan een keertje proberen. Het is, weet je, ik denk dan altijd maar, het is wel live radio. En dat hoor je. Dat hoor je.
2: En nu.
0: Go.
2: Ja. Your moment of truth. Jouw eerlijke en oprechte mening. Jouw visie op hekele kwesties. Dit is... De Friday Day Day. Vraag van vandaag.
0: Jazeker, de vraag van vandaag luidt als volgt. Welke vrouw die geen familie van je is en waarbij je niet romantisch betrokken bij bent, heeft jouw respect verdiend en waarom? Dus eigenlijk is het gewoon een goede vraag voor, ik zou willen zeggen, de mannen.
1: Maar ook wel voor een vrouw?
0: Vrouwen kan ook, maar ik ben vooral benieuwd naar de mannen in deze.
1: Ja, ik ook wel.
0: Omdat ik denk, heel vaak kunnen mannen dat wel aangeven van bijvoorbeeld een... Ja, een wat kan ik zeggen, joh?
1: Maar ze gaan vaak zeggen, mijn moeder. Maar ik wil je uitdagen om niet je moeder te noemen.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, precies. Want het mag dus geen familielid zijn.
1: Want ik hoop dat je respect hebt voor je moeder.
0: Absoluut.
1: Oh, het mag geen familielid. Oh, sorry.
0: Nee.
1: Sorry, ik had niet goed geluisterd.
0: Nee.
1: Oké, leuke vraag.
0: Ja, toch? Ja.
1: Ik ben heel benieuwd. Laat even weten wat jij ervan vindt. 085-029-4x2.
0: Ja, dus nogmaals de vraag. Welke vrouw die geen familie van je is en niet romantisch bij je betrokken is, heeft jouw respect verdiend? En waarom? Baby.

0: What a banger. Brent Faiers met Ama hier op Galaxy Radio. Need it bad. Need it bad. Eentje, heb jij ook heel erg hard wat nodig?
1: Heel veel.
0: Wat dan? $1,000?
1: Yes. Ja, nou, wel meer.
0: Miljoenen? Ja,
1: nou, een paar duizend.
0: Een paar tonnen.
1: Ja, dan zou ik wel echt even blij zijn. Ik zou echt goed investeren. Oh. Dus wil je investeren in 085-129-42? En jij, wat heb jij nodig?
0: Nu heb ik even wat peace of mind nodig. Okay. Dat is wat ik nodig heb, ja. Mijn god.
1: Het is weekend.
0: Het is weekend, maar goed, dat maakt niet uit, helaas.
1: Gewoon door.
0: Ja, de vraag van de dag waar we je antwoord op wilden hebben. Welke vrouw die geen familie van je is en niet romantisch bij je betrokken is, heeft jouw respect verdiend en waarom? Dat is wat ik aan je gevraagd heb. En de reacties stroomden binnen van zowel heren als dames. Mijn oude leidinggevende, zegt Alia. Ze was de eerste vrouw die me echt liet zien dat je niet harder hoeft te worden om serieus genomen te worden. Daar heb ik nog steeds veel respect voor.
1: Oh, dat vind ik mooi.
0: Ja.
1: Want Dion heeft ook dus over zijn collega, een vrouw met wie ik ooit samenwerkte. Ze had zelf ontzettend veel meegemaakt, maar bleef altijd anderen helpen. Dat vind ik bijzonder. En ik ken ook wel een paar van zulke mensen.
0: Ja?
1: Die gewoon, ze, ook al hebben ze gewoon 1 euro, ze gaan gewoon mensen helpen met die 50 cent of die 1 euro. Oh. Je weet gewoon, ze helpen altijd mensen. Ja. I love that.
0: Ja, dat is zeker. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Soraya die zegt, docent van vroeger. Niet omdat ze mijn favoriete docent was. Oké. Okay. Maar omdat ze me op een moment dat ik het zelf niet zag, wel potentie in mij zag. Dat vergeet ik nooit. Oh, okay.
1: Oh, dat is wel goed, want dus, vaak hoor je het andersom.
0: Ja.
1: Dat zie je de grond in boren.
0: Maar we lezen dus veel reacties van mensen waarmee je samengewerkt of docenten.
1: Nee, hier zie ik van Jelani, die zegt Serena Williams. Oh. Niet eens alleen vanwege haar prestaties, maar omdat ze telkens weer haar eigen weg bleef kiezen, terwijl iedereen daar iets van vond.
0: Oké.
1: Okay. Dat vind ik wel tof.
0: Dat is inderdaad. En mooi geformuleerd ook, Jelani.
1: Ja.
0: Ja. Oh, dat is nice. Omdat ze steeds weer haar eigen weg bleef kiezen. Ja, ja,

0: ik weet ook dat zij heel veel scrutiny heeft gehad over überhaupt haar appearance.
1: Ja, haar outfits die ze steeds mee kwam. Maar eigenlijk, sorry, maar die outfits waren gewoon...
0: Ja, they ate.
1: En daarom gaan mensen... Je weet toch, ze kwamen niet in die saaie rokjes. Broekrokjes. Zij kwam gewoon met outfits.
0: Ja.
1: En waarom niet?
0: Ja, klopt.
1: Why not?
0: Ik weet dat mensen haar vroeger heel vaak wat mannelijk eruit vonden zien. Omdat ze gewoon gespierd is natuurlijk. Maar goed.
1: Ze doet sport.
0: Ja, dat is waar. En tennis ook nog eens. Ja, en even kijken. Nee, ik zie heel veel collega's.
1: Ja, en managers.
0: En managers. Ze was streng maar eerlijk. Ze heeft me geleerd dat iemand aanspreken ook gewoon uit respect kan komen. En dat is zeker waar, Rachid.
1: Mm-hmm.
0: Absoluut, absoluut. Oké, dus dan komen we uit met deze vraag. Dus
1: vaak door werk?
0: Ja, collega's.
1: Ja. Huh. Want ja, het mocht geen familie zijn. Dus,
0: het mocht geen familie zijn.
1: Ik snap hem wel.
0: Maar ik hoor niet per se een beste vriend of zo. Of beste vriendin.
1: Hmm.
0: Interesting.
1: Gelukkig. Nee, gewoon veel.
0: Nou goed, bedankt voor de reacties op de vraag van de dag. Volgende week weer een nieuwe vraag van de dag. En dan hoop ik natuurlijk ook dat je gewoon weer flink wat reacties. Ik vind het leuk ook dat mensen de tijd nemen.
1: Ja, ik ook.
0: Om wat te typen.
1: Zometeen hebben we hele leuke dingen. Nog meer leuke dingen.
0: Ja.
1: Want we hebben natuurlijk de New Music Friday.
0: Yes.
1: Met weer allemaal muziek van Nederlandse bodem.
0: Oké.
1: Okay. Er zijn zoveel artiesten, laat ik even die in het zonnetje allemaal zetten, toch?
0: Ja, ja, ja. Ik snap je.
1: En wat hebben we nog meer?
0: We hebben natuurlijk feestjes. De Vissa's.
1: Party Agenda.
0: Yes. Ja,
1: waar gaan
0: vertellen
1: we dit weekend
0: naartoe gaan? Waar gaan we heen?
1: Waar gaan we feesten?
0: Nou, we gaan nu eventjes naar de city, want ik heb Young Dro voor je klaarstaan.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resommeren. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het internationaal strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
14: Tina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
15: Yo, Danny hier van Fleva in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag, dus tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
16: Wolves, you know what I'm saying?
17: We are.
18: Hey.
17: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
17: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
17: Let's go.
21: From the office straight out of fun. Hit stopping, vibe slapping. We can do the starting block. Keep it locked. Galaxy Radio.

0: Giovanna hier op Galaxy Radio. Jonna Frezen met Jayon. En het is Friday. Eerst, weet je wat ik heb gemerkt, Ange?
1: Vertel.
0: Ik heb gemerkt dat zeg maar naarmate we meer richting 7 uur gaan...
1: worden we drukker.
0: Juist.
1: Soms word ik juist heel moe. Dan heb ik dat 4 uur momentje.
0: Oh ja, je inkakmoment.
1: Die heb ik ook heel vaak hoor.
0: Maar ik denk dat het nu ook komt door het weer, eerlijk
1: gezegd.
0: Ja,
1: echt.
0: Toch, je krijgt meteen energy ervan.
1: Echt energy.
0: Oh my goodness.
1: Ik mis alleen nog zo'n cocktail hier. Een mojito of zo.
0: Een heerlijke cocktail. Ja. Ja.
1: Of een pornstar.
0: We moeten dat regelen volgende week. Dat gaan we doen.
1: Ja, gaan we dat doen?
0: Ja, maar dat moeten we wel doen. Inderdaad, nadat we natuurlijk klaar zijn met de show.
1: Want... Nee, we kunnen om 6 uur ongeveer, want voordat het is inge... Of we beginnen met een virgin.
0: Ja, oh kijk, dat kan ook.
1: En dan gaan we steeds... Ja, maar we moeten nog rijden, shit.
0: so many things, weet je. We kunnen gewoon lekker een virgin doen. Ja. En dan doe jij gewoon lekker met ons mee. Want het is 8:08. Het is tijd om lekker te borrelen nu. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel, vind ik.
1: Vind ik
0: dus,
1: ook.
0: Dus ik zou zeggen, leg gewoon lekker je pennetje neer. Je klap je laptop dicht. En ga gewoon heerlijk genieten van het laatste uurtje van deze Friday Day Show. En het is dus tijd om je weekend lekker in te gaan zetten. Ik heb de New Music Friday zo meteen voor je klaarstaan. En natuurlijk de partyagenda, zodat je weet welke feestjes je kunt afstruinen. En qua muziek, ook van alles vals bezig.
1: Oeh.
0: Usher, A Tribe Called Quest.
1: Okay.
0: Dus we gaan ook nog eventjes terug. We're throwing it back. En wat Frenna zie ik voor je klaarstaan. Dus hou hem gewoon lekker hier.
1: Yeah.
2: We are Galaxy Radio. Hip-hop, rap, R&B, afro, and dancehall music.

0: Area Star met Tornado. Heerlijk nummer. Het is eentje die we regelmatig draaien. Sowieso Area Star wordt heel veel gedraaid hier op Galaxy. Mm-hmm. Waar ik heel erg blij mee ben. Goeie artiest.
1: Ja, toch? En vind ik ook gezellig ook gewoon.
0: Ja, toch? En goede artiesten. Over goede artiesten gesproken. En jij hebt al een tipje van de sluier gegeven over deze New Music Friday. Is lekker Nederlands. En ik zie even snel, ik ben dat scannen inderdaad. Alleen maar Nederlandse artiesten. Ja. Ik ben heel erg benieuwd. Dus laten we gewoon lekker beginnen met onze New Music Friday.
2: Galaxy New Music Friday.
1: New Music Friday. Nou, we hadden het al een paar weken geleden over dat Jay Lauren een album ging uitbrengen.
0: Zeker.
1: En dat is vandaag gebeurd.
0: Aha.
1: En wel met 20 nummers. Dat is best wel veel hoor.
0: Dat is echt een album.
1: 20 nummers.
0: Zeker.
1: En wat ik heel erg opvallend aan vind, is dat alle nummers solo zijn.
0: Oh, ze heeft geen featurings?
1: Nee.
0: Is wat je bedoelt. Oké,
1: Ik vind dat heel tof, want tegenwoordig redden me... Ja, ik weet niet of ik dat heel gemeen zou zeggen. Maar tegenwoordig
0: ik snap wat je bedoelt.
1: Zie ik altijd featurings en ik vind dit heel tof.
0: Ja.
1: Dat zijn gewoon allemaal nummers. Ik heb echt het idee dat zij gewoon de studio's ingedoken voor best wel lang. En gewoon alleen maar muziek heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Om 20 nummers te maken, want ze zal wel veel meer nummers nog hebben.
0: Ja, precies.
1: Heel leuk.
0: Dus deze gekozen. Ja. Ja,
1: ik moest natuurlijk gaan kiezen welke ik erin ging zetten.
0: Dat is het geworden.
1: Ja, ik heb ze allemaal. Ik heb niet allemaal helemaal geluisterd. Ik ben even snel er doorheen gegaan.
0: Ja.
1: Ik dacht, ik moet even de tijd nemen om het hele album te luisteren. We gaan beginnen met Pretty Bitch.
0: Let's go.
3: Oh, je wil spelen met mijn gevoelens. You picked out the wrong one to fuck with. Been a pretty bitch, petty bitch. Hey.

0: wat vind je ervan, Ange?
1: Ja, deze trok mij in die snelle doorheen gaan het meest.
0: Oké.
1: Okay. Want dit vind ik wel, ja, ik weet niet, haar oude stijl.
0: Mm-hmm.
1: Er zat ook wat pop, vond ik, tussen. Dus ik ben echt heel benieuwd. Wat vind jij ervan?
0: Ja, ik moet denk ik een beetje inkomen. Want ik vraag me af, ik ken haar natuurlijk helemaal niet persoonlijk. Maar het is, ik weet het niet. Ik weet niet of dit, is dit echt wie zij is? Is ze een bad bitch? Om het zo maar te zeggen. Is ze een pretty bitch? Ah, ja, ze is een hele mooie vrouw, daar niet van. Maar zeg maar de attitude die erbij komt, zeg maar.
1: Ik vind wel al haar nummers zijn een beetje like this.
0: Oké. Okay.
1: Ja, nou, vind ik wel. Ik vind haar wel een bad bitch.
0: Ik ga stuk.
1: Ja, denk
0: ik
1: wel.
0: ik denk dat ik gewoon, ik ga dat album gewoon beluisteren natuurlijk. Want
1: ja,
0: ik ben.
1: Gaan we even checken.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de rest vooral dan.
1: Ja, ik ook wel.
0: Want 20 nummers is wel een body of work, laten we hopen.
1: Ja. En ze duren rond de 2,5 minuut. Dus het album duurt 3 kwartier. Dus
0: Nou,
1: kunnen we wel even onderweg naar huis luisteren natuurlijk.
0: Zeker.
1: We gaan door naar een Belgische artiest die helemaal viraal gaat.
0: Oh.
1: Ik vraag me af of jij hem ook voorbij hebt horen komen. Ik heb het over Isa, 21 jaar.
0: Ja.
1: Hij komt dus uit België. En hij heeft gemaakt Baddies in Belgica.
0: Belgica.

0: wat je kleur is, Ens.
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ik vind het een heel leuk nummer. Leuk. En ik kende het inderdaad al. Een soort van dat je het langs hebt voorbij hebt horen komen. Zoiets, ja.
1: Het kwam heel veel langs en ik kende de artiest helemaal niet.
0: Ik dus ook niet, nee.
1: Ik was vandaag met mijn stagiaires aan het checken. Wat gaan we vandaag in de New Music zetten? En mijn stagiair zei, deze moet, want deze gaat gewoon viraal. Die moet je even erin zetten. Dus ik denk, die gaan we... En ik had hem inderdaad ook wel zelf voorbij zien komen. Maar ik ken Isa niet, dus ik loop weer achter.
0: Ja, maar goed. Fijn dat je het dus in de New Music Friday hebt gedropt.
1: Maar dit is gezellig. Ja. We gaan door met een cijfer. Want Kunta, die was 3 weken geleden hier samen met Dago.
0: Oké. Okay. Ja, klopt. Ja. Klopt.
1: En hij heeft vandaag een cijfer gereleased. Samen met Jor van Figo Gang, AMG Domina, Jonif, Severio van FMG en natuurlijk met Dago. Dus we gaan een stukje luisteren. Ik zou een beetje bij 20 seconden beginnen, want dan horen we misschien wat meer artiesten.
0: Oké, want dit is de intro dus.

0: Jij bent weer lyrics aan het luisteren.
1: Ja, ik ging al een stuk om die line over die... In Nederland ben je grote lummel of iets in die orde van grootte. Oké.
0: Ja, er zitten natuurlijk heel veel artiesten op.
1: Ja.
0: Het heet de Bad Cypher nummer 1, als je hem wilt checken.
1: Yes.
0: We gaan door naar Fansly. Ook een artiest die ik dus helemaal weer niet ken. Ja, ik loop echt achter. En dat kan niet als radio-dj.
1: Nee.
0: Maar het gaat ook heel snel. Er komt heel veel uit en er komen steeds meer nieuwe artiesten.
1: Eens?
0: Dus ik vind het leuk dat ik ze toch kan draaien. Ik hoorde deze voorbij komen en ik begon wel een beetje... Je weet toch, ik vond het wel lekker. Lekker klinken.
1: Je schouders gaan links
0: en
1: rechts.
0: Ja, schouders gingen links en rechts.
1: Okay.
0: En hij is samen met JM voor niets gemaakt.
1: Let's go.
2: Mets le volume s'il te plaît.

0: heb tegen je zeggen dat het
1: Oké, voor niets. Ik moet zeggen, je bent wel meteen, ik als persoon die naar Leeuwarden luistert, engaged. Van wat wordt er gezegd?
2: Ja, en ik vind het leuk dat er wordt gezongen, gerapt.
1: Dat er een melodie in zit.
2: Ja, ik vind het leuk.
1: Ja,
2: I like it.
1: Ja.
2: Je weet toch? We gaan door naar Blanca, want hij zat natuurlijk een aantal maanden vast. Hij is vrij.
1: Oké.
2: En hij heeft een nieuw nummer vandaag gedropt, Gangster Ben.
3: Really made this band on fire?

0: Ja, dit is hem niet voor mij.
1: Nee? Nee. Gangster voor jou?
0: Nee, nee, helemaal niet zelfs. Nee, ik...
1: Ben je echt geen fan van Blakka?
0: Nou, tenminste, dit nummer, nee, niet echt. Het is niet echt mijn ding. Wat jij?
1: Nee, ik weet ook niet.
0: Dat is not hitting
1: the spot. Ik moet hem even vaker luisteren, denk ik. Maar ik heb de lyrics ook nog niet helemaal tot me genomen. Dus nee, ik moet er even over nadenken. Maar okay. Ik weet wel dat hij heel veel fans heeft. Dus ik denk dat wij weer buiten de boot vallen.
0: Ja. Ja. Niet alles is voor iedereen.
1: Nee, toch? Dat. We gaan door met Philly.
0: Ja.
1: Kende ik ook niet. Jij wel?
0: Philly. Vaag, denk ik. Zo is het weer zo'n artiest waarvan we hem stiekem al hebben gehoord. Maar we weten niet dat hij zo heet.
1: Ja, misschien wel. Hij zit bij het label van Joe Silvio.
0: Ja.
1: Hij heeft ook al gewerkt met Kevin, Cor... Jor, Nathan en Animal Story.
0: Oh, okay.
1: Dus hij is gewoon al daar. Ja. Maar wij hebben hem dus weer niet gezien. Maar ik vind het juist leuk om artiesten die ik niet ken... misschien kennen andere mensen hem ook niet...
0: Ja.
1: Om die gewoon in de New Music Friday te zetten.
0: Ja, zeker.
1: Toch?
0: Ja.
1: En ik ging dus weer lekker op Insta. Was ik een beetje aan het swipen. Of weet ik hoe je dat noemt op Insta. En toen dacht ik, ik vind het wel leuk.
0: Ik vind het wel leuk.
1: Ik ben benieuwd wat jij van de lyrics vindt. Want hij heeft veel te vertellen.

0: hebt zeker gelijk, Ange.
1: Ja, toch? Ik vind het leuk. En ze vinden ook zijn accent leuk.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: Hij heeft een leuk accent.
0: Ja, ja, ja. Nee, het fijn is om naar te luisteren. Dus ik ben wel benieuwd naar deze filly.
1: We gaan hem in de gaten houden. Wat gaan we zo meteen helemaal draaien? Gaan we voor een Jay Lauren, een Issa, een Kunta met de Bad Cyper, Fansley en JM, Blakka of Filly?
0: 085-029-4x2. Yes, yes. Ik heb zo meteen langer voor je klaarstaan met Bottega.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Chaos to the max.
3: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
2: Newsbomb in ice.
4: Hey, we zitten wel gewoon nog professioneel radio te maken. Hè? We zitten
5: hier niet. Heb jij een spraakgebrek vandaag of zo?
4: Hoezo?
5: Is dat gecrurt of zo?
4: Nou, ik ga nu terugluisteren.
3: Kan het nog gekker?
2: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
6: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
2: Galaxy Radio.
7: Hi guys, I'm Tims.
8: Hold up, wait.
9: Hey, this is Giveon.
2: Make us the number one preset on your car radio.
3: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
10: Hey, yo, everybody.
2: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
11: I'm here.
12: Yes, sir.
2: This is Galaxy Radio.
13: Bijna weekend, nog even de laatste uurtjes van je werkweek. Hier zijn Samora en Ange.
14: Yo, Jay, what's good?
15: Hey, Pix, wat zeg je, man?

0: crazy, you know? Wasted op Galaxy Radio. Leuk dat je nog steeds luistert. Er zijn mensen aangeschoven. Heb ik alle mics open?
1: Ja.
0: Oké.
2: Gezellig.
0: Ik vind het hartstikke leuk dat jullie er zijn. Eens?
3: Ja.
2: Wie zijn er eigenlijk?
3: Ons werk.
2: We zitten hier natuurlijk met KJ en DNA die zometeen van 7 tot 9 een show hebben.
4: Gezellig.
2: Klopt. En wij hadden net een aantal nummers gedraaid. We hadden Jade Lauren, Issa, Kunta, we hadden Fansly en JM, Blakka en Philly. Maar welke gaan we helemaal draaien eigenlijk zometeen?
0: We gaan zometeen Baddies in Belgica.
5: Snap ik, van Issa,
2: ja,
5: hè?
2: Ja, zeker. Die is wel aan, toch?
5: Ja, dat is meer dan aan.
2: Goeie keus.
0: Is het meer dan aan zo?
5: Ja, Tune is echt lid.
0: Oké, dat is goed om te horen. Ik ben benieuwd, want we hebben, zoals elke week, een vraag van de dag. En de vraag van de dag heb ik een beetje ingesteld op mannen. Alhoewel, vrouwen konden ook reageren. Vrouwen hebben ook gereageerd.
5: Ja. Okay.
0: Ik ben ook benieuwd naar jullie reactie.
5: Oké.
0: De vraag van de dag is als volgt. Welke vrouw die geen familie van je is en waar je niet romantisch mee involved bent of bent geweest, heeft jouw respect verdiend en waarom?
5: Oh.
2: Die had hij niet aan zien
0: nee,
2: komen.
0: Nee, I know, right?
5: Mm. Aletta Jacobs.
3: Aletta Jacobs.
5: Ja.
3: Ik hoor je.
5: Rosa Parks.
3: Oké,
0: dat zijn mooie vrouwen. Echt, mooie historische
3: vrouw. Hoe heet die Noorwegense meid, zeg maar die activist? Greta, man. Greta Thunberg.
2: Maar zit je nu mensen op te noemen waarvan we willen dat je zoiets opnoemt? Of heb je ook gewoon iemand die je in het echt kent?
5: Die onze respect heeft verdiend.
2: Ja.
3: Zo, heel raar.
5: Is een moeilijke vraag.
3: Met wie ik niet romantisch ben geweest.
0: Ja, zie je? Dat
2: is moeilijk.
0: Dat maakt het moeilijk.
3: Hoe komen jullie aan deze vraag?
2: Wij hebben gewoon heel veel goede ideeën.
0: Ja.
5: Ik heb respect dat jullie deze vraag hebben bedacht. Daar heb ik respect voor.
0: Ja, bedankt.
3: Naar jullie. Ja.
0: Oh mijn god, dat is zo corny. Weet je wat we gaan doen? We gaan het nummer gewoon even draaien. Nou, geef het nog even tijd.
3: Ik vind dit onacceptabel.
0: Wow. Ik vind het onacceptabel. Dus we komen zo meteen bij jullie terug. Ga gewoon even genieten van
5: Daddy's. Daar gaan we respect voor je.

0: Frenna, Wizkid, Odile, Coca, Bodie. En ik hou van het nummer.
1: Mm-hmm.
0: Oh, mijn god. Ja, elke keer als ik het hoor, dan denk ik ja. Ja. Mm. Ja.
2: Is dit voor jou het nummer van het jaar?
0: Nummer van het jaar, dat weet ik niet.
3: Ja, misschien wel, man.
0: Ja, voor jou?
3: Ja, voor mij wel.
0: Oh, echt?
3: Dit nummer brengt mij gewoon terug naar 2014.
0: En wat was er in 2014?
3: Gezelligheid, man. De wereld was gewoon leuk. ja, gezelligheid.
0: Ik heb het gevoel dat mensen dat hebben met 2016. Summer 16?
3: Ja, omdat toen in 2015 was natuurlijk een booming jaar voor muziek. Dus misschien 2016
4: een jaar van
3: festivals en al die dingen. Ja. Dat snap ik. Maar daarvoor, echt voordat al die onzin kwam, was het leven gewoon rustiger.
0: Voordat al die onzin kwam.
1: Toen waren we ook wat jonger, hè? Dus

0: wat makkelijker.
1: Ja, dat is waar. Ja, ik wou net zeggen,
0: je had helemaal geen zorgen toen.
1: Toen was ik 8. Ik ga stuk.
2: Dat was lid inderdaad.
1: Oké, maar de vraag die ik jullie heb gesteld, hebben we daar een antwoord op? Ja, Angel, dat was de vraag.
3: Ja, de vraag
0: welke
3: was,
0: vrouw die ging... Oh, sorry. Die geen familie van je is en niet je relatie is geweest, heeft jouw respect verdiend en waarom?
3: Ja, dan heb ik toch wel één antwoord voor jullie. Dat is Mandy Smit.
2: Mandy Smit, ja.
0: Mandy, wie is Mandy Smit? Die ken ik niet.
3: Nou, zij was producer van de ADF-podcast toen DNA en ik dat nog deden. Mm-hmm. En we hadden heel vaak ruzie. We hebben ook heel goed samengewerkt. Maar ik merkte niet wat voor sterke kracht er eigenlijk achter mij was.
0: Oh.
3: En nu werken zij voor Enzo Knol.
2: Mm-hmm. Onder andere.
3: Onder andere. Maar ja, ik mis haar.
2: Ja. Oh. Ja, en we hebben haar nodig in ons team.
3: Ja.
0: Maar ik vind het echt leuk dat je zegt, je zag niet wat ze waard was. En dat je dat nu wel ziet. Dat is wel heel waardevol.
3: Nou, ik zag het wel. Maar ik bedoel, op het moment dat je iets doet, dan ben je er zo middenin. Dat je de waardering gaat heel vaak schuift naar achter.
0: Ja, ja.
3: En omdat je meer plaats maakt om te werken. En dat gezeik die je moet oplossen. Maar gedurende de tijd dat je samenwerkt. Als dat stopt, ja, dan merk je wel eigenlijk hoe waardevol iemand is.
0: Ja, precies. Mooi, nou, mooi. Ik hoop dat ze meeluistert en dit heeft gehoord. Want het is heel leuk om te horen, toch?
3: En jullie ook nog steeds.
1: Ja, we hebben dat gedaan.
0: Love it, love it.
2: Tweede, derde plek.
0: Wie staat op 2? Nee, laat maar. We hebben zo meteen nog de partyagenda om te kijken wat is er dit weekend te doen. En natuurlijk, wat gaan wij doen?
1: Ja, dus dat.
0: Ja.
1: Hou meer.
4: This is Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play.
5: Poppin' that shit, get your hit quick fast. Niggas poppin' off and niggas steppin' on the gas. Pop that shit like I'm poppin' some gum. Who the fuck you talking to, ho? I ain't the one. It's getting sticky, sticky, sticky. Bitches getting sticky, sticky, sticky. Bro, it's getting sticky.

0: Sticky. Tyler, the Creator.
1: Tyler, the Creator, jongens.
0: Ik heb een vraag. Wat gebeurde er net?
1: Nee, weet ik niet.
2: Je had die mic eerder open moeten
1: Geen
2: gooien.
1: Geen actieve herinneringen.
0: Ik had hem nog eerder open moeten gooien.
2: Ja, want ik heb het ook niet gehoord.
0: Gebeurde
2: het
0: niet?
1: Weet je wat ik niet heb gehoord? De partyagenda.
0: Jezus. Galaxy
2: Party Agenda. Ja, we beginnen lekker vanavond in Paradiso, want daar hebben we Mama Afrika. En dat is natuurlijk in Amsterdam. Dan hebben we ook nog funstige deuntjes at the beach in Scheveningen Azorro Beach Club. Vals bezig live. Is wat voor jou?
3: Nee, niet voor hoezo voor mij.
1: Jij bent zwart.
2: Het is ook wel iets voor mij.
1: Ja, oké.
2: Ik vind het leuk.
1: Jij bent zeker een vals bezig. Dankjewel voor je compliment.
2: Vals bezig. Nee, omdat ze heel vaak bij jullie in de show komen en niet bij ons.
0: Oké.
2: Vals bezig is vanavond live in Club Lustig in Den Haag. Dan hebben we ook nog een vies feestje van Freddy Moreira in Tiwaia in Rotterdam.
0: Kijk, en dat klinkt dan weer iets voor Cartier. Ja.
1: Dat klinkt weer iets voor jou.
2: En dan gaan we door naar zaterdag, want dan hebben we Zenzele in de Sieraad in Amsterdam. We hebben, even kijken, Leidse Adam. Adam, oké. Okay.
0: In Amsterdam.
2: Oké, die gaan we gewoon even overstaan. We hebben ook nog Boef in de Alfa in Schagen. Daar gaat hij live optreden. Ook wel weer... Nee, grapje. Dan hebben we Luxe Afro Caribbean Party in de Early...
0: En Early Edition in Zwolle. God of Jesus. Hotel Arena.
2: Ja, sorry. Normaal staat het anders. Maar ja, ik laat mijn werk weer doen door,
0: door
2: mijn stagiaires. Wat ze heel goed doen. Maar ik had het niet goed uitgelegd. Ja. Dan gaan we door naar Suave. Suave.
4: Dit is niet je stagiaire fout, man. Het is niet eerlijk om dit te zeggen.
0: Dus dat.
2: Nee, ze hebben het heel goed gedaan. Ze hebben het heel goed. Dat met La Rouge en Kenny B. In Hotel Arena in Amsterdam.
0: Oh, maar dat lijkt me wel een leuk feestje.
4: Dat is wel wat voor mij, ja.
2: We gaan boeken.
1: Dat is altijd. Dat is altijd eigenlijk.
2: La Rouge kan dat ook gewoon zingen, hoor. Ben je nooit naar een familiefeest met La Rouge geweest?
1: Waarom moet ik per se naar een familiefeest
4: met La Rouge?
2: Naar mijn familiefeest.
4: Wat? Dan doen jullie La Rouge?
2: Ja. Wij hebben een keer La Rouge gehad.
3: Jullie hebben budget, dat is wat ik hoor.
1: La Rouge is niet goedkoop, hoor.
0: Nee, ja, dat is waar, dat is waar.
2: Ja, sommige mensen die geven alles uit aan een feestje. En dan krijg je La Rouge.
0: Ja, precies.
2: Maar
0: nou, goed,
2: wij... was La Rouge ook wat goedkoper, hè? Dan nu.
0: Dat denk ik ook wel, ja. Inflatie, inflatie
4: en whatnot.
0: Wat ik ga doen het weekend, ik heb een opdracht het weekend zondag. En zaterdag ga ik me klaarmaken voor die opdracht. Dat is wat ik ga doen.
2: Dus
0: wat ga
2: jij het weekend nog aan het werk?
4: Ja, wat voor opdracht dan? Waarom is het zo...
2: Ja, wat ga je doen?
0: Waarom is het zo?
1: Zo geheimzinnig.
0: Oh nee, zo geheimzinnig is het helemaal niet. Nee, het is een event. Het heet Queerness Before Slavery.
4: Lid. Klinkt heel politiek.
0: Het valt wel mee eigenlijk. Het wordt wel een heel mooi gesprek.
1: Ik ken toevallig wel iemand, hij heeft wel heel veel meegemaakt met queerness en met slavery.
0: Nou, there you go. Wat?
2: Stuur even door.
1: Nee, niet jij. Ik dacht, nu ga jij wat zeggen.
4: Ik weet niet wat jij bedoelt.
0: Wat ga jij doen het weekend?
2: Wat ik ga doen? Nou, ik ga morgen naar een gezellige verjaardag. En zondag ga ik gezellig naar een museum met heel mijn familie.
0: Hartstikke leuk.
2: Nee, kwart. 10% van mijn familie.
1: Je zegt net tegen ons, je gaat naar haar opdracht.
2: Nee, naar haar werk. Zij werkt bij dat museum.
0: Multiple
2: we doen meerdere dingen in het leven, je weet toch?
0: Kijk, Cartier kijkt ook echt van,
1: Ja, dat wist ik niet. Hey,
4: Japan,
1: ik
4: ben serieus
1: museum. Dus.
2: Ja, we hebben ook gewoon serieuze banen naast de radio, je weet toch?
1: Respect voor jullie.
0: En jullie, wat gaan jullie doen in de show?
2: Ja.
4: Nou, in de show. ik dacht, je was geïnteresseerd in mij.
0: Ja, we hebben nog 1 minuut en ik zie het alweer gebeuren.
1: In de show, we hebben hele leuke gasten. Dami komt langs, Nate komt langs vanuit Den Haag.
2: Oh, leuk! Die luister ik.
1: DJ Rich komt langs.
0: Okay. Nou, ik zou dus zeggen...
2: Okay. Hier, DJ Richie zelfs, dacht ik dat er weer van werd gemaakt.
0: Wij zijn er weer.
1: Nee, die komt niet.
0: Volgende week, same time, same place, same station. Bye-bye.
2: Bye.
5: Follow us on Instagram. Go to instagram.com/glxyradio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. AdamWorks. Work with a view.
8: We are...
10: Hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.

0: Chavante Kleine John.
1: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Maar dat wist je al wel natuurlijk. Het is vrijdagavond, dus je weet wat het betekent. 2 uur lang muziek, entertainment, gezelligheid en natuurlijk gasten die jij wilt horen. En vanavond hebben wij weer een hele mooie line-up voor jou. We gaan praten met artiesten, hebben een live performance. We gaan spelletjes spelen. En natuurlijk draaien wij hier de heerlijkste, lekkerste, nieuwste muziek. Oeh. Die er maar te verkrijgen is in Nederland.
2: Er zijn veel poekjes uitgekomen vandaag, man.
0: Ja, welke allemaal?
2: Belgica van Issa is uitgekomen. Ah, heerlijke track.
0: Album van Jay Lauren.
2: Die pokken van Moula B en Lijpen, man.
0: Ja, die was wel erg. Die onverwacht, maar heel
2: lit. Ja, heel lit.
0: Het lijkt alsof Moula B bezig is met iets.
2: Ja,
0: maar,
2: ik ben echt benieuwd naar wat.
0: Ik ben ook wel heel erg benieuwd. Maar goed, als je onderweg bent, thuis zit, aan het voorbereiden bent op je avond. Of al was onderweg bent zelfs naar de club, dat kan allemaal. Of naar een leuk feestje, zet je volume lekker omhoog. Want hier gaat het gebeuren natuurlijk. Maar zometeen gaan we het ook even eerst hebben over...
2: Songfestival.
0: Het Eurovisie Songfestival. En waarom Nederland nou weer moet meedoen met dat ding? Heb je daar een mening over? Laat het weten via 085-029. 4x2, Kendrick Lamar. Lefty Gunplay met TV af, radio aan.
3: Hallo!

0: Je luistert naar Galaxy Radio, mocht je willen weten hoe dit geweldige nummer heet. Candy Paint, Post Malone. Woe. Van 7 tot 9 uur, hier gezellig feestje op Galaxy Radio.
1: This is RJ, playing the biggest tracks on Galaxy Radio.
0: En die krijg je zometeen te horen, want de volgende artiest die ik ga draaien heeft te maken met het onderwerp wat ik nu ga bespreken samen met DNA. Ja, het Eurovisie Songfestival, Nederland gaat toch meedoen.
2: Ja.
0: Geen verrassing.
2: Ja, maar, geen verrassing? Ja, eigenlijk wel, toch?
0: Ja, ook wel, maar ja. Kom op man, dit is Nederland.
2: Ja,
0: als je ziet hoe ze opereren. Dus de hele tijd laat je ons wijsmaken. We staan niet achter dat Israël meedoet.
2: Ja.
0: En eerlijk is eerlijk. Natuurlijk doet het niet heel veel om mee te doen of niet mee te doen. Maar je laat wel een statement achter aan de wereld zien.
2: Aan de wereld,
0: we staan niet achter Israël en wat ze doen hier in Gaza of met Palestina of de Palestijnen. Het opmerkelijke wat ik vind, want er zijn antwoorden opgekomen van mensen die zeggen, ja weet je, dit heeft er niks mee te maken met wat er aan de hand is daar in de Gazastrook. Aan de andere kant wel. Want als je kijkt naar wat zij hebben gedaan toen met Joost, hoe ze Joost eigenlijk de mond hebben gesnoerd, hoe hij niet meer mee mocht doen aan zijn jarenlange droom. En ik weet waar Joost van droomde back in the days. Dit is een droom voor hem en hij had het kunnen winnen. Ik heb het gevoel dat mede mogelijk gemaakt door Israël hij eigenlijk eruit is gestuurd.
2: Ja,
0: ja
2: we kunnen natuurlijk speculeren, maar het is sowieso niet goed.
0: Er zijn dingen gebeurd, wat er uitgesproken over volgens mij iets met Israël. En daardoor zijn inderdaad dingen voorgevallen. Maar zo zie je maar, als Israël zulke dingen kan doen daar, dat is dus eigenlijk de reden waarom wij niet hieraan moeten meedoen.
2: Ja, 100%. En wie bepaalt dat ook eigenlijk? Is niet één iemand, toch?
0: Nee, maar ik weet dat de NPO het beleid heeft gemaakt om toch mee te doen en het uit te zenden ook. Ik kan er niet achter staan, omdat kijk, wat ze zeggen is, het Eurovisie Songfestival is een plek juist, ook na de oorlog eigenlijk is het ontstaan, om landen samen te brengen om juist met elkaar het gesprek aan te gaan, om te verbinden.
2: Mooi.
0: Dat snap ik.
2: Ja.
0: Maar dat is nu heel ver te zoeken, man. Dat is niet, dat is nergens te vinden.
2: Ja. Het is natuurlijk ook voor degene die naar daar gestuurd wordt als om Nederland te vertegenwoordigen ook kut.
0: Ja, natuurlijk. Want ja, uiteindelijk, ja, wat wins je van de situatie? Ja, ik kom gewoon een pokoe zingen, man.
2: Ik heb er niks mee.
0: Dus ook voor die persoon is het ook wel kut, natuurlijk. Kijk, ik vind prima als Israël meedoet. Laat de Palestijnen ook meedoen. Huh? Laat Rusland dan ook meedoen. Ja, wat is dit allemaal? Gaan we nu, zeg maar, kieskeurig zijn in wie wel of niet mee kan doen? Maar wie ben ik? Goed, Europa, even sterker achter staan. Probeer eens even daad bij het woord te zetten. En goed. Joost, Europapa ga ik dus voor jou draaien. Om even in de stemming te komen.
2: Mooi.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Got everything you need. Now bring it like you need it. Just like you need it.
0: Elke donderdagavond om 9 uur.
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon Famous.
4: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
5: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.

0: Jay's on Attempts, Love Me Jay Jay, Something Wally, Rihanna met Bad, de remix. Maar eerst heb ik een artiest van Nederlandse bodem hier in ons midden.
1: De Cartier en DNA Show op Galaxy Radio.
0: Ja, onze eerste gast van vanavond die heeft de afgelopen maanden zeker niet stilgezeten. En je hebt hem dus voorbij horen komen met tracks als daarom Pretty Girls in Allo en Fine Thing. En alsof dat niet genoeg is, dropte hij vandaag dus gewoon weer een nieuwe single. En deze keer samen met Kijané. En de track die heet Bad One. En er komt natuurlijk wel veel meer aan, heb ik begrepen. Want binnenkort verschijnt ook zijn EP. Nou, ik heb het over niemand minder dan Dammy. Dammy, een hele goede avond.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Ja, welkom bij Galaxy Radio, je eerste keer hier.
2: Nee, tweede keer.
0: Tweede keer zelfs? Ja, ja, ja. Ah, oké, gezellig. Ja. Hey, je hebt de afgelopen maanden echt een heerlijke run gehad, als we dat zo kunnen noemen. Voel je voor jezelf dat je nu op een ander punt bent gekomen dan bijvoorbeeld een jaar geleden?
2: Ja, zeker. Meer mensen die ernaar luisteren natuurlijk.
0: Ja.
2: En ja, gewoon dat.
0: Dus je ziet de groei als artiest?
2: Ja, de groei zie je.
0: Van alle tracks die je de afgelopen tijd hebt uitgebracht dan, Dammy, welke heeft jou persoonlijk het meest verrast qua reactie van mensen?
2: Kijk, het klinkt misschien gek, maar zeg maar niet de tunes die ik recent heb uitgebracht, maar tunes zeg maar verder terug. Zeg maar.
0: Ja, ja,
2: dus nu
0: ja.
2: Heb ik zeg maar vaker fase dat mensen zeg maar verder terug. Dus dan heb je een tune Love Diary van 2024. Mensen zeggen maar vaak, hey,
0: deze tune, ja, die ken ik nog niet.
2: Ja.
0: Wel altijd leuk toch als mensen terug kunnen gaan naar je werk. Kijk, het is natuurlijk, Je bent gefocust op nieuwe shit. Als muzikant en artiest ben je altijd verder, omdat je hebt nieuwe muziek die je wilt uitbrengen. Maar het is altijd wel leuk als mensen nog je oude dingen nog checken. Toch?
2: Ja, sowieso. Ik heb sowieso ook het gevoel van, zeg maar, vanaf 2024 dat ik wel, zeg maar, wist wat ik deed. Ja. Alleen ja, nu wordt het gehoord, dus dat is het mooiste toch?
0: Ja. Hoe meer de naamsbekendheid, hoe vaker dat ook gaat gebeuren. En wie weet, misschien dat nummers die je al hebt uitgebracht toch op een gegeven moment goud gaan, man.
2: Ja, met Gods wil.
0: Ja, toch, met Gods wil inderdaad. Je bent nu richting een EP aan het werken.
2: Ja, zeker, man.
0: Is Dammy op die EP dan dezelfde Dammy die mensen kennen, of gaan er een hele andere kant ook van jou te horen krijgen?
2: Nee, ik denk ik wil gewoon eventjes wat we al kennen. Mm-hmm. Dus gewoon de vibes brengen. En dan daarna gaan we echt naar een album. Eerst van, je ziet meerdere fases. Maar ik wil gewoon dit even doortrekken.
0: Grote plannen. Als iemand dan jou alleen kent van jouw muziek, hè?
2: Ja.
0: Wat zou dus na het luisteren van je EP nog meer over jou moeten weten?
2: Ik denk echt diepere love stories, man. Dus iets dieper dan gewoon die tunes die al uit zijn.
0: Ja.
2: En wat je over me gaat weten is gewoon, denk ik... wisselvallig in de liefde, man. Hij is wisselvallig in de liefde.
0: Oké, dat is wel heel persoonlijk.
2: Ja, toch?
0: Ik denk ook wel, de muzikaliteit is ook belangrijk natuurlijk. Dat mensen erachter gaan komen hoe muzikaal je bent.
2: Dat sowieso. Maar ik heb wel het gevoel dat we klein beetje heb laten horen in een week, zeg maar.
0: Ja, toch?
2: Dus misschien is het nog muzikaler voor sommige mensen. Maar ik denk, het geheel zelf ga je gewoon niet, zeg maar... schrikken van, het is zo muzikaal, maar misschien schrikken van, oké, het is goed in elkaar gezet, zeg maar.
0: Ja, toch?
2: Grijp je?
0: Zullen we even Bad One laten horen?
2: Yes.
0: Met Kijané en dit is Dammy hier op Galaxy Radio.

shawty. Ik weet dat ik vaak tegen je zeg dat ik ga veranderen. Maar geloof me, ik ga echt veranderen. We gaan naar de zomer, ja?

0: Een klassieker hoor.
1: Yeah, I be good in bed, but I be bad to you.
0: Ja, jij kent de stem wel. Rihanna samen met Wally, Bad, de remix. En een snelspelletje waarbij Dummy steeds moet kiezen tussen twee personen of situaties. Dummy, ik ga je een paar vragen stellen. Niet te veel over nadenken. Het eerste antwoord telt.
2: Yes.
0: Je bent er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, hier komt hij dan, jongen. Met wie zou jij liever één week op tour gaan? Iemand die 24-7 praat of iemand die 24-7 stil is?
2: Iemand die 24-7 praat.
0: Met welke artiest zou je absoluut geen studio willen delen? En je mag eerlijk zijn.
2: Zo. Lil Nas X.
0: Je mag één van je eigen tracks nooit meer horen. Welke kies je?
2: Ja, gewoon een oude tune dan die op YouTube staat.
0: En welke is dat, bijvoorbeeld?
2: Ik ben zelf die naam vergeten, man.
0: Je bent een naam vergeten, maar je hebt tunes.
2: Maar ik weet wel, het is op YouTube.
0: Ja, oké. Okay. Ja, toch? Je krijgt 1 miljoen euro, maar je mag 5 jaar lang geen muziek maken. Deal of geen deal?
2: Geen deal. Ik kan sowieso 1 miljoen maken binnen die 5 jaar met muziek.
0: Je mag 1 persoon uit de Nederlandse entertainmentwereld 1 vraag stellen. En die persoon moet eerlijk antwoorden. Wie kies je en wat vraag je?
2: Zo.
0: Ja, deze is ook wel moeilijk.
2: Deze is moeilijk, man. Ja. Zo.
0: Zo. Ja.
2: Jokertje. Lang nadenken voor deze.
0: Oké, okay, deze bewaren we nog.
2: Mm-hmm.
0: Je telefoon wordt 1 minuut op het grote scherm van Times Square afgespeeld. Wow, Dera. Welke app hoop je dat niemand opent? Josh!
2: Ja, dan denk ik gewoon foto's, toch?
0: Ja, hè? Ja, ja, goeie. Dat is een hele
3: Ik heb liever mijn foto's dan mijn Snap, bijvoorbeeld.
2: Ja, maar ja, wat je gaat zien is zeg maar, ja.
3: Is hetzelfde.
2: Je gaat niks raar zien of zo. Gewoon dingen die mannen doen.
0: Ja.
3: Of de groepschat of zo. Niemand mag dat openen.
0: Ja, oké, okay, ja, de groepschat.
3: De GG op Times Square, bro.
0: Ja, oké, okay, de GG mag niet geopend worden. Ja. De GG is crazy.
3: Ja. Worden raar gecanceld.
0: Even terug naar een paar vragen, want 1 miljoen euro, maar je mag 5 jaar lang geen muziek maken. Nee, je kiest niet voor die milli.
2: Nee. Ik denk dat ik binnen 5 jaar wel 1 miljoen kan maken.
0: 1 miljoen is veel om te maken, hè. Niet dat ik geloof het, maar... Ja.
2: Okay. Maar gewoon met, al is het met iets anders, maar ik maak in de tussentijd wel muziek. Ik vind het wel leuk.
0: Ja,
2: ik hoor
0: je. Ja. Dus je zou het niet verkopen inderdaad, nee. Om het niet meer te kunnen doen. Ja, de studio met wie je niet zou willen delen is Lil Nas X.
2: Ja.
0: Duidelijke taal.
3: Begrijpelijk.
0: Mm-hmm. Waarom begrijpelijk, Dina?
3: Hij is toch met die devil shit?
0: Oh, okay. Goed antwoord. Nee. Ik zie wat je doet.
3: Oh, wat bedoel jij dat dan?
0: Wat bedoel jij dan? Oké, met wie zou je liever 1 week op tour gaan? En jij zegt liever iemand die 24-7 praat dan iemand die 24-7 stil is? Vertel. Ja.
2: Kijk, als je op tour met iemand gaat, dan neem ik aan dat zeg maar, je wat aan diegene kan hebben.
0: Ja.
2: En dan als je steeds stil bent, ik zal me daaraan irriteren.
0: Dan ja, oké. Okay, ja,
3: maar je gaat je ook irriteren als diegene praat. Ja,
0: 24-7.
2: Tuurlijk, maar zeg maar. Nee, maar kijk, zeg maar, het is ook een mens, toch? Hij gaat ook slapen, toch, uiteindelijk. Snap je?
3: Maar in de situatie.
0: Ja, er zijn mensen die echt te lang praten, man, bro.
2: Ja, ik weet niet. Ik denk eerder dat, zeg maar... Dan, kijk, als diegene stil is, dan ga jij praten tegen diegene. Diegene praat niet terug.
3: Ja, dat is kut.
2: Ik hoor je. Is niet die vibe van mij, snap je?
0: Nee.
2: En ook, hij blijft praten, maar je kan hem ook nog 10 keer zeggen, joh, je praat veel.
0: Ja. Tap je hem op even.
2: Ja.
0: Nee, duidelijke taal. Nou, leuk om jou beter te hebben leren kennen, Dummy. Sowieso leuk om jou in de studio te hebben. Ik ben benieuwd, wat komt er binnenkort nog aan van jou?
2: Ja, sowieso wil ik EP nog. Voor het jaar eindigt. En ik denk dat voor dit jaar is dat wel gewoon...
0: Oké, het jaar heeft nog 4 maanden volgens mij.
2: Ja, dus dat echt...
3: Drie.
2: Ja.
0: 3 zelfs,
2: Ik denk dat, man. En gewoon sowieso nog clips.
0: Ja.
2: Nog FC's.
0: Dus er gaat nog wel veel gebeuren.
2: Ja, sowieso.
0: Nou, je weet het, Dami. Je bent altijd welkom in ieder geval. En ik wil je ook bedanken dat je vandaag tijd hebt vrijgemaakt voor ons.
2: Ja, maar thanks for having me.
0: En ik wens je veel succes en ook veel plezier.
2: Media love.
0: In jouw road to the game, yes, natuurlijk. Lobby, Idali, Ronnie Flex, Frenna. Populair krijg je niet te horen. Dit was Dami op Galaxy Radio.

Arobia, K.A. en Jade Lauren met Hoog. Jade Lauren die vandaag ook een album heeft gedropt. En zometeen krijg je ook een nieuwe artiest te horen, genaamd Nate. En die gaat voor ons een live sessie doen. Maar eerst heb ik nog Timbaland, Nelly Furtado en Justin Timberlake met een klassieker voor je klaar liggen. Ik ben zo bij je terug.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Let's go!
5: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Hij is aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu in de bioscoop.
14: Yo, Danny hier van Flava in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. This is just a little summer, with all the typical drama. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag. Dus tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
15: Wolves, wolves, you know what I'm saying?
1: We are...
15: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
18: Cartier en DNA nu live op Galaxy Radio.

0: Show op Galaxy Radio.
1: Of moet ik eigenlijk zeggen, nieuw talent? Hij draait al wel een beetje mee hoor. Maar hij heeft vandaag niet één, maar twee tracks uitgebracht. Ik heb het over niemand minder dan Nate. Nate, een hele goede avond.
2: Yes, yes, goedenavond heren.
1: Nou, dankjewel dat je deze keer wel tijd hebt vrijgemaakt voor ons. mag wel gezegd worden.
2: Gaan we gelijk zo beginnen. Ik ben niet eens naar de kapper geweest. Ik heb het afgezet voor jullie.
1: Oh, pet is op vandaag. Hè? Blijf ook op, ik hoor je. Hey Nate, je hebt twee nummers uitgebracht.
2: Ja.
1: Ik had het net met je achter de schermen over een maxi-single. Voor de mensen die niet weten wat het is, want die optie hebben ze ook. Mm-hmm. Wat is een maxi-single?
2: Een maxi-single is eigenlijk wanneer je, volgens mij, correct me if I'm wrong, ik weet ook niet alle details, maar volgens mij is het dat je twee of maximaal drie nummers in één keer uitbrengt.
1: Ja.
2: En dat komt dan als een mini-project, maar het wordt niet gelabeld als een EP of een album.
1: Ja, precies. En eigenlijk is dat het inderdaad.
2: Ja,
1: dus stel je voor dat je meer nummers wilt droppen, maar je wilt niet al te veel weggeven, maar je wilt wel een beetje van je sound laten horen.
2: Juist.
1: Dan kan je inderdaad kiezen van een maxi-single.
2: Juist.
1: Nou, dat heb jij gekozen om te doen. En een van de tracks die heb jij meegenomen voor ons. Welke track ga je live doen?
2: Ik heb Twijfels meegenomen, omdat dat is mijn favoriet van de twee. Ja, easy.
1: Oké, ja, eerlijk is eerlijk. Ja. Stream Twijfel en de andere niet.
2: Stream ze allebei, maar dit is mijn favoriet, man. Twijfels is mijn favoriet.
1: Nou, als jij er klaar voor bent, zou ik zeggen, dan trap maar lekker af.
2: Ja, man, let's get it.

0: Je luistert naar Leef met Twijfels.
1: Dit is de DNA Show hier op Galaxy Radio.
2: Ja, ik snap het inderdaad. Zangnummer is altijd moeilijk om het live te doen. Je wilt je echo horen, autotune. Maar bro, je hebt het goed gedaan.
3: Dankjewel.
2: Zeker. Het mag zeker gezegd worden. En nou ja, zoals Nate het zegt, ga het checken. Waar kunnen mensen jou volgen? Waar kunnen mensen jou vinden dan?
3: Jullie kunnen me vinden op TikTok, Instagram, onder Les King Nate.
2: Les King Nate.
3: Yes,
2: Nate.
3: Sir.
2: Ik heb een spelletje voor jou, als je er klaar voor bent.
3: Zenoma.
2: Ik ga jou een... ja, wij noemen eigenlijk een situatie. Mm-hmm. En jij moet zeggen, kan of kan niet. Ben je er klaar voor?
3: Ai toch.
2: Hier gaat hij dan.
4: Ja, ja, ja.
2: Een optreden voor 10.000 mensen met een track die je 10 minuten geleden hebt gemaakt. Kan dat?
3: Kan.
2: Zeker weten.
3: Easy.
2: Een hele studio of een hele dag studio zonder telefoon. Oh, kan dat? Of niet?
3: Kan. Kan. Maar wel een twijfelachtige kan, je hoort hem, hè?
4: Ja.
3: Maar het kan.
4: Oké, kan je een Love EP maken zonder één keer Baby of Shadi te gebruiken?
3: Nee.
2: Zeker wel.
3: Hell no.
2: Oh, een heel EP?
3: Een heel EP zonder Baby of Shadi?
4: Nee, dat wordt lastig, man.
2: Ik zeg eerlijk, goede uitdaging, want je gaat proberen je
3: Het is wel een goede uitdaging, want je gaat wel je horizon verbreden.
2: Ja, toch?
3: Maar ik zeg je eerlijk, Shadi is wel mijn go-to.
4: Ja, toch?
2: Ik hoor je, man. Ik hoor je.
3: Ja, nee. Lastig die. Lastig.
2: Lievertje, die hoorde ik gisteren. Want,
4: liefje,
2: die hoorde ik. Boterbloempje. Oké, een track droppen terwijl je weet dat je vrienden hem eigenlijk niet voelen.
3: Oh ja, dat heb ik wel vaker gedaan, maar kan. Easy.
2: Okay. Dus je hebt wel echte vrienden die je wel eerlijk zeggen.
3: Ja, yeah, yeah, mijn man is baren me altijd eerlijk gewoon.
2: Ja, toch?
3: Maar ja, dat is ook, weet je wat het ook is? Zeg maar, ik maak zoveel pokoes, dus het kan niet zijn dat ze allemaal voelen.
4: Ja,
3: kan niet.
4: Dat is belangrijk. Ja,
3: kan niet. Ja. En ik heb mijn vrienden komen van de straat en ik maak love songs en zo. Sommigen zijn te zoetsappig voor ze, ik snap het.
2: Ja.
3: Maar I love you though.
2: Durf jij love songs te maken met Gooms naast je?
3: Ja, 100.000%, maar
4: ik vind het altijd awkward, man.
3: Easy peasy, lemon squeezy, man.
2: Okay,
3: want
2: dus
3: weet je toch wanneer je boys kennen je, snap je?
2: Ja.
3: Dus als je met Gooms bent en zeg maar... Je herkent iemand wanneer die ook van de straat is, zeg maar. Je weet toch? En al zing ik en maak ik love songs.
2: Ja, maar bro, ik snap jou. Ik heb dat ook. Maar ik werk vaak met Maeve.
3: Ja.
2: En hij had de studio naast Momi.
3: Ja.
2: En Momi deelde de stuur vaak met Kevin.
3: Ja.
2: En die komen soms met boys en die gaan dan FIFA spelen.
3: Ja.
2: Maar wij zaten dan een heel kerstalbum te maken voor kinderen. In de zomer, bro.
3: Ja, maar voor kinderen is iets anders dan love songs.
2: Ja, maar bro, opeens komen die cool show, hebben jullie vloer. Wij denken, yo.
3: Ik heb wel een kerstbal.
2: Oh, no.
3: Ik was een keertje bij Wilde Westen en toen maakte ik een poko met CT en Grey en dat was ook een soort R&B-achtige poko en toen kwam Mo WW binnen en die zei, wat is dit voor kechie muziek, man?
2: Nee. We maken money hier, man. Kom op, man.
3: En hij was like, ja bro, wat moet ik zeggen? Dit is mijn ding, man.
2: Ja, toch? Ja. Hier moet je niet schamen voor wat je maakt.
3: Nee, man. Aan me.
2: Een ex bellen voor inspiratie voor een nieuwe track.
3: Nee man, ex bellen kan niet man.
2: Nee
3: man.
2: Hmm,
3: ik heb vrouwtje en shit, ik kan niet meer ex bellen. Dat kan niet. Off limits.
4: We supporten jou bij deze.
3: Ja toch?
2: Ja.
3: Back my story boys.
2: Oké, de laatste vraag die je nou hebt hem.
4: 3 weken lang geen social media gebruiken terwijl je net een track hebt gedropt. Kan je dat?
3: Nee, dat kan ik niet.
2: Dat kan niet.
3: Dat kan, als je wil dat je track flopt.
2: Dan moet je dat doen.
3: Je weet toch?
2: In deze huidige periode kan het.
3: Ja, juist, dat kan echt niet, man.
2: Ja, Nate, dankjewel dat je bent langsgekomen vandaag.
3: Ja, man,
2: ik ben benieuwd,
3: bedankt.
2: Wat zit er voor jou aan te komen?
3: Ik zeg je eerlijk, ik zou wel heel stoer willen zeggen van dan gaat de tape komen, maar dat zou bullshit zijn. Ik ga gewoon lekker focussen op muziek uitbrengen, singles uitbrengen en proberen deze R&B shit in Nederland naar een next level te brengen. Je weet toch?
2: Ja,
3: en
2: toch?
3: Dat is gewoon waar ik nu mee bezig ga zijn. En don't get it twisted. De winter komt eraan, ik ga ook weer rappen, je weet het.
2: Nou lekker puur, lekker eerlijk.
3: Ja,
2: dit was Nate Galaxy Radio, we spreken jou heel snel weer, Lobby.
3: Yes sir.
2: Olivia Dean,
3: Love
2: Man
3: guys.
2: I Need, krijg je toch.

0: No Shimmy, Dan Tulliver, 3 a.m. De werkdag zit erop natuurlijk. Het feestje gaat beginnen en daarom regel ik elke vrijdagavond een hete DJ voor jou om je avond warm te draaien. Hallo, hallo.
1: I work hard. I work hard every day.
2: Work hard with Card J. That's 2 hours of motivation on the beat.
1: Here on Galaxy Radio.
0: En de werkdag zit erop, zoals net gezegd. En ik heb hier Rich bij mij, de DJ van vanavond. Een hele goede avond, Broski.
3: Yo, what's up? What's up?
0: Dankjewel dat je tijd hebt vrijgemaakt om voor ons hier te komen draaien.
3: Jullie ook bedankt voor de uitnodiging.
0: Ik ben benieuwd, want je bent een DJ puur zang, lijkt mij. Hoe lang draai jij?
3: Ik denk sinds mijn 16e wel echt op een kleine controller begonnen. Ik ben nu inmiddels 28. Dus
0: Al een
3: lange tijd. Ja, man.
0: Nou, dan kan je wel zeggen dat je een professional bent als je 10 jaar jouw vak uitoefent.
3: Ja, zo kan ik het wel noemen. Kijk, begonnen met zoiets kleins en geëindigd met deze hierachter. En dan ben je zeg maar op de laatste stage van DJ zijn om de clubs te draaien. Dus ja, dat is wel super dik om die progressie te zien in de jaren.
0: Als jij dan vanavond de eerste 3 nummers van de perfecte vrijdagavond moest bepalen, welke 3 tracks zou jij kiezen? Ja. Je bent een DJ.
3: Ja. Ik vind... toevallig zijn het nummers die in mijn set staan. Maar dat is obvious. Het zijn ook wel remixes. Maar de originals die zijn ook wel dik. Freaky Tona. Mm-hmm. Zo'n Spaanse tune. Om een beetje die Latin vibe erin te houden.
0: Dansbaar.
3: Wat ik ook wel heel erg vind werken. Is altijd een beetje JB. Die pop. Maar dan wel met mijn eigen sound erin. Dus ik doe heel veel Surinaamse drums. Cavina en zo.
0: Okay.
3: Dat vind ik heel dik. Het werkt altijd in de clubs, want ja, het is een meezinger, maar ook weer een beetje heeft die vieze vibe. Eindigen met wat Boujon, maar dan is het een remix van een God's Plan, dus ja, Drizzy.
0: Oké, ja toch, gewoon lekker trappen.
3: Ja, trap. Dus een beetje een mix van trap, pop, maar dan alles is wel een beetje een urban jasje, snap je? Ja, niks is te pop of weer te house of het is altijd...
0: Oké, duidelijk. Wat is het verschil tussen een goede DJ en iemand die alleen goede muziek draait?
3: Dat zeg ik ook heel vaak en dit is niet een diss naar alle DJ's die niet produceren, maar ik vind als je produceert en vooral ook je eigen shit maakt en ook draait live, dan vind ik je echt een goede DJ. Kijk,
0: ja,
3: als je
0: want
3: goed
0: je begrijpt
3: mixen,
0: muziek, zeg maar. Ja, niet dat je die muziek niet begrijpt als je draait, want je bent dan ook een liefhebber van muziek, maar als je het maakt,
3: juist.
0: Ja, je kan ook je eigen remixes maken natuurlijk, je snapt wat je moet doen, ik snap wel wat je bedoelt. Heb je ooit een nummer gedraaid waarvan je dacht, dit gaat niet werken? En vervolgens werd het een van je hardste momenten van de avond?
3: Moet ik even goed naar... Dat was de eerste keer, maar dit klinkt echt heel stupid. Maar dat is Freed From Desire, dat ken je wel. Dat standaard nummer, zeg maar, dat zo gaat. En ik dacht zo van, ja, is dit wel de crowd, weet je? Het waren ook een beetje Surinamers. En ik dacht, ja, kan ik dit wel hier...
0: Dat nummer heeft overal gewerkt.
3: Maar het werkte.
0: Dat nummer werkte overal, bro. We deden dit zelfs in de set van Ronnie, man. We waren in Spanje.
3: Precies, ja.
0: Oké, ja, let's get it. Nee, leuk. Ik zou zeggen, nou ja, als je er klaar voor bent, ga maar achter de 1's en 2's. Maak je al wat klaar. Zometeen krijg je Rich te horen hier op Galaxy Radio. En we gaan zeker van een kleine 7 naar een 10 opvoeren. En om jou een beetje in die mode te brengen, heb ik dus Iris voor je klaarstaan van Young Talk.

0: What's up? It's Lil Baby.
1: Yeah, Future.
2: Hey, what it do? It's Jacquees.
3: In the hole again.
4: Galaxy Radio. Chaos to the max.
5: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
4: Nieuwsbomb in ice.
6: Het ongeveer ook wat?
7: Ja, dat begrijp ik, maar...
6: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze pik. Daarna kijken we wel verder.
7: Nou.
5: Kan het nog gekker?
4: Daniel en Ice. Dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
8: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
9: Drop the music, turn it up, let's ride.
4: We're back in this.
10: Back with more music.
4: On Galaxy Radio.
10: Where the biggest stars come to play.
11: Hier zijn Carjay en DNA. Live op Galaxy Radio.

Lisa, de sfeer zit erin. Ja, natuurlijk. Bij de Opposites kan het niet anders. Feestje op mijn graf. En ik heb je al gezegd, de sfeer wordt alleen maar toffer. Want ik heb de DJ van vanavond, dat is Rich. Ja, Rich, als je er klaar voor bent, zou ik zeggen, trap maar lekker af. Let's get it.

Cartier en DNA nu live op Galaxy Radio.

0: dingen. Laten we zijn zeker naar een 10 aan het gaan, hoor.
1: Ja. We zijn nu nog op een 8, maar we gaan zeker richting de 10.
0: Heb jij nog plannen voor dit weekend?
1: Ik ga naar de film vanavond, maar jij?
0: Naar de film?
1: Ja.
0: Oh, gezellig. Welke film?
1: Sugar.
0: Ja, ik hoor dat ik die moet gaan kijken, ja.
1: Waar ga jij naartoe?
0: Ik ga misschien naar een feestje samen met Maeve en Ronnie. Dat heet Brandersfeest in Schiedam. Dat belooft wel heel wat. Oh jee, het feestje gaat nog meer beginnen, want Goudje en Nader komen ook zo meteen binnen. Oké, nou, Rich, nog steeds achter de 1 en 2, geniet ervan.

0: We zijn deftig nu, we zijn deftig. We zijn deftig nu, we zijn deftig. We zijn deftig nu, we zijn deftig.
1: De Car J en DNA Show.
0: We zijn deftig nu.

0: Galaxy. It's 9 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamerinsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
5: Hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
6: Hier zijn Foutje en Naro.
7: After nine.
2: Galaxy Radio.
6: After nine.
8: Zelfs aan Niels,

0: De hele week kijken ze uit naar dit ene moment. Naro appt elke dag. Is het al vrijdag? Goudje kijkt weer ongeduldig in zijn agenda. Maar dan is het zover. Vrijdagavond, 9 uur. De show kan beginnen. Ze zijn er weer in full effect. De energie spat er vanaf. En de gasten, die wachten ongeduldig om aan te schuiven.
1: Mogen we al?
0: Hier zijn jouw hosts van vanavond. Klaar om je naar een spetterend weekend te begeleiden. Goudje en Naro in After Nine. Hier op Galaxy.
2: Yes, I feel good. So good. So good. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Yes, and we are back in full effect. Het is je host, Goudje Get Pit. En jij luistert weer naar Galaxy Radio op deze heerlijke vrijdagavond. After 9. Dat betekent van 9 tot 11 hoor je moi en mijn broertje Nio. En hij is altijd aanwezig. Sowieso ben ik met hem hoe hij met mij is. Mag alsjeblieft een applausje voor mijn broertje Naski.
3: Pop, garantie man. Ik ben blij dat je weer weg bent, man broski, man. Snap je, het voelt niet compleet als jij niet bent. Snap je, kijk die lach, die wil ik zien.
2: Ja, we zijn er weer helemaal bij. Het is heerlijk ook om weer terug te zijn. Ik merk gewoon van, er is gewoon een vrijdag overgeslagen. Maar dat kan niet.
3: Dat kan niet, maar ja, je moet ook genieten in Libby, snap je? Je moet ook even onder de palmbomen zijn.
2: Ja, even
3: rust pakken, dan kan je als je terugkomt nog meer gas geven, snap je?
2: We moesten werken.
3: Belangrijk.
2: En natuurlijk is niet alleen Naro erbij. Hij is ook altijd met ons. De afgelopen weken laat hij zien van, ik hoor hier thuis. Dus hij is ook met ons sowieso thuis. Mag ik een applausje voor mijn andere broertje, DJ Tesli?
4: Hi, sis.
2: Ja. We zijn er, man. I see you shining met die nette blouse van je.
4: Ja, vandaag wel.
3: Hij komt 30, hè?
2: En ja, ik zeg het eerlijk, ik kijk naar die man. Ik zie outfit, strak, lijntjes. Alles wat Tesli doet, ik begrijp hem.
3: Ja.
4: Ja, vandaag. Vandaag, ja, man. Vandaag, zijn we aan.
2: Deze weekend zijn we aan, man.
3: Maar wat is hier het, man? Je straalt me, jongen.
2: Ja, maar wat heb jij deze weekend staan dan?
4: Hierna ga ik naar Chicago Social Club, mm-hmm. Amsterdam.
2: Mm-hmm.
4: Morgen hebben we gewoon Junta.
2: Ja.
4: En daarna heb ik een boeking in Maggie's, Utrecht.
2: Mm, ja.
4: En daarna ga ik naar Amsterdam. Bij Jimmy Woo.
2: Wat? Deze man is helemaal. Hele weekend is die man van plan, man. Hé, broer. Anders zijn we hier tot 11 uur nog steeds bezig met jou, man. Hé, Naro, wat hebben we staan voor de aankomende 2 uur?
3: De aankomende 2 uur. We beginnen met Release Friday, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste releases. Met Throwback Time gaan we wat klassiekers voor je draaien. En je weet, we hebben die strijd van wie gaat de throwback van de avond hebben. Is het ma, of is het ja, of is het ha? Snap je? Dat gaan we zien. We zullen stellingen bespreken en we blessen je uiteraard met een mooie quote van de dag of een motivational speech. Ligt de aan, je weet hoe de wind staat. Ook gaan we weer live op TikTok, zodat jij een shout-out momentje kan krijgen. En je weet, het is maar 1 minuut, dus hou het kort en hou het krachtig. En we hebben een koude sterke artiest in de building.
2: Ja!
3: Ja, maar we hebben een brede guy. Die man heeft flows. Als hij binnenkomt, denk je, oh. Snap je?
4: Dus ik heb eigenlijk een vraagje over niet. Mensen, willen jullie het alvast weten?
3: Nee. Moet ingetuned blijven.
2: En je hoort mijn broertje Naro heel goed. Er komt zometeen een hele, hele sterke artiest in de motherfucking studio. Maar wil jij een mening geven, verzoekjes doen of heb je een vraag voor ons? Dan kan je ons bereiken op het app of belnummer van Galaxy Radio. Dat is 085-029-4x2. En dan kom je live in de uitzending. En dan kan je gewoon je mening met ons delen. En jij weet, we zijn hier tot en met 23 uur. De afspeellijst voor de aankomende 2 uur waar we jou heel happy mee gaan maken. Henkie T met 4 donnies. Goudjes ook alweer bijna 4 donnies. Ik heb Philly staan, we hebben Shep, we hebben Clap & Fly, Ritz, Momi, Lassie, Topperig. Genoeg voor de aankomende 2 uur. Jij luistert naar Galaxy Radio. Doe niet weg, zet die speaker harder. En als je live aan het meekijken bent, kijk het hier. We gooien hem altijd op.
1: peace sign. Shout-out naar jou.
3: Wow.
1: Hey, Nari, weet je wat me ook is opgevallen?
3: Wat de boske?
1: Die logo van ons is veranderd, man.
3: Ja, man.
1: Het is die after nine, man. Hey, shout-out naar Bad voor dit, man.
3: En zo'n Bad of zo, man. Ja, man. Ja, nee, man. Super lady, man.
4: Ja.
3: Dit is onze logo, logo. Dan weet je gelijk hoe laat het is. Dan weet je gelijk van de energy en vibes zijn hoog. Begrijp je?
1: Dit is hem, dit is hem. Met deze ben ik heel blij. Met deze ben ik heel blij. Shout out naar Bart voor dit, man.
4: Shout out naar Bart.
1: Oh,
3: drie keer.
1: En dan zometeen hebben we de release Friday. Maar we gaan even naar een kleine Henkie thee met vier donnies. En dan pakken we het weer even op. Wat zeg jij, man?
3: Perfecto, man.
1: Dan let's fucking go.
4: Geen donnies.

0: zijn Goudje en Naro. After 9.
1: Yes, After 9 hier op Galaxy Radio. En natuurlijk hebben we weer een ander segment. En jij weet al wat er gaat komen. Want we hebben een standaard formule ongeveer hoe wij de show inkleuren. Soms komen we een beetje anders. Maar jij bent altijd up-to-date van de nieuwe pokoes als jij dat hebt gemist. Dus mijn broertje Naro gaat eventjes uitleggen wat er deze week is gebeurd. Maar voordat we dat doen, dan moet je eventjes die jingle weer begrijpen. Van, oh ja, als ik die jingle hoor, dan weet ik, we zijn weer back.
0: Goudje en Naro, After 9 Release Friday.
1: Yes, en dan is het tijd voor Release Friday. En vandaag hebben we een korte maar krachtige lijst, maar deze is lit. Dus hou je oren spits. We hebben Mensa Serrano met Wasabi. We hebben Blakka Gangster Band. We hebben Ritz Avenue de hele week. Philly komt goed. En als klappen, als kerst op de taart hebben we Moela en Lijpen HVP.
2: Fancy, wat valt je op aan deze les?
1: HVP.
2: Ja?
3: Ja, maar die heeft me wel. Deze week komt die wel echt vaak. Mm-hmm. Vaak voor. Okay. Voor mij dan.
2: Ja, heb je maar beseft?
3: Of zeg je alleen reeltjes? Ik zeg alleen reeltjes, man.
2: Ja.
1: Nou, man. Ja, Boski.
2: Voor mij is het Blakka. Gangster Ben.
1: Ja, hij is Blakka ook, hè?
2: Ik vind dat
1: is
2: hij zich.
1: Blakka en hij is Blakka.
2: Ja. Ik vind echt dat hij zich heel goed herpakt met Mappa.
1: Supersterk. Als dat hij nooit is, weg ik dan.
2: Ja, dan, je ziet wel, hij is ouder, volwassener geworden.
1: Zeker weten, ja, maar dat merk ik ook direct op.
2: Ja, maar deze nigger laat het wel lukken. Ik heb deze wel beseft. No cap. Wonder. En ik ben blij dat hij hem zo dropt, man.
1: Ja, man, zeker weten, man. En ik denk dat hij nog heel veel in de koelkast heeft. Maar ik ben benieuwd wat voor sound, wat hij allemaal gaat brengen nog dit jaar. Dit jaar is bijna afgelopen natuurlijk. Maar ik denk wel dat hij nog een paar dingen in de vriezer heeft. Zo van, dit is die kleine voorproefje van 2026. Maar 2027 is het
2: Wat denk je dat Blakka aan het aasen is op een hit? Omdat hij natuurlijk, we gaan niemand hier bij Galaxy kleineren. Natuurlijk, hij was met Kulas, maar Kulas zit in een hele lijp.
1: Ja, ja.
2: Denk je dat het toch een bepaalde effect op hem heeft als persoon zijnde? Want die laatste van Kulas Boef en.
1: Ja, die mama kreeg grappen, man.
2: Ja, maar die staat er niet eens tussen. Hè,
1: hij is die guy van dit moment, man. Dat kan je wel zo stellen, zeg maar.
2: Ja, maar hij heeft nu eentje met Boef en Atom.
1: Ja, dat is een giftige combinatie, man. Boef, dat is een million combination. Yeah. Idee.
2: Maar denk je dat
1: die zit echt goed in elkaar.
2: Maar denk je dat het hem bezighoudt ergens? Dat die motherfucker denkt van, hey shit, maar ik niet.
1: Ja, ik denk sowieso, maar dat is met elke artiest. Ik denk dat niemand echt wil achterblijven en iedereen wil, je weet toch, die tune hebben en lekker in een lekkere flow blijven en een lekkere stijgende lijn. Dus ik denk dat hij echt gedreven is van, je weet toch, ik wil ook daar zijn, je weet toch, ik kom er ook aan, nu ben ik bakken en geloof, maar je weet toch, ik kom er aan, je weet toch. Dus ik denk wel dat hij wel extra motivatie eruit haalt. Maar ja, dat is met elke artiest, toch, zeg maar, van. Als je ziet van, je weet toch hoe het gaat, hitje na hitje, dan is het logisch dat je dat ook voor jezelf wilt, toch?
2: Ja, dat is helemaal duidelijk. En daar sta ik er ook in. Daar sta ik er ook helemaal in hoe jij precies uitlegt van, je bent sowieso bezig met een soort bepaald concurrentie. Dus ja. En
1: ja, maar dat is goed. Dat houdt je scherp.
2: Ja, houdt je scherp, wat, gezond.
1: Anders ga je misschien te comfortabel voelen. Stel, je moet je nooit comfortabel voelen. Ook al heb je 8 hitjes, 10 hitjes. Je weet toch, je moet sowieso altijd humble blijven. Weet je, wat je krijgt kan zo van je afgenomen worden. Snap je? Dus
2: 100.
1: Blijf er alle tijden werken gewoon.
2: Gang shit. Dan hebben we natuurlijk ook Mensa. Serrano Wasabi.
1: Ja, maar dat is de gouden combinatie. Dat is de combinatie van het jaar, man. En daarbij wil ik ook zeggen. Mensa en Serrano hebben de meeste luisteraars van Nederland op Spotify. Niemand praat erover, maar ik zeg het wel eventjes.
2: Ja, zeg
1: maar. Ja, man. Ja. Ja. Mensa en Serrano hebben de meeste luisteraars op Spotify. En dat ga ik nu even erbij pakken. Mensa heeft 3 miljoen. En Serrano heeft op dit moment 4,2 miljoen. Met Mapampang. Dus dat is super giftig,
2: dat
1: man.
2: Dat zijn cijfers, man.
1: 3 miljoen en 4,2 miljoen. En Lil Kleine heeft 2,9 miljoen. Dus hij is dat 100.000.
2: Ja, hij staat de hele milli erboven. Ja. Geen grappen, man.
1: Nee, een tonnetje.
2: Een tonnetje, ja.
1: Maar Serrano, wat hij heeft gedaan, wat hij heeft geproduceerd. Hij ging van land naar land, van hier naar daar.
4: Toen met die, hij...
2: Nick was on the job.
4: Hij, ja, maar Nick was on the job. Echt een werk. En die combinatie van Messi en Serrano is, ja man, is goud waard, man.
2: Sterk. Fancy, dat zie ik ook Rits. Heb je Rits besef?
3: Rits heb ik wel besef, man.
2: Oké, okay, ja, praat een beetje erover. Man.
3: Ik heb hem ook, zeg maar, op Pula zag ik hem echt vaak voorbij komen, mm-hmm. man. Met de release natuurlijk. Mm-hmm. Toen had Galaxy... Had hem ook nog gepost in de nieuwe release. En ja, bro, al mijn omo's die luisteren allemaal naar Rits, man. Ja, man.
2: Oké, okay, sterk,
3: vind
2: ja.
3: Leuk om een spleetje.
4: Ja.
2: Je laat me stikken in deze bitch, man. Oké, okay, en dan Philly, komt goed. Die heb ik niet voor.
4: Ik heb wel, man.
2: Ja?
4: Ik heb wel, man. Nee, ik heb hem ook doorgestuurd omdat veel mensen zeggen dat ik op Philly lijk soms.
2: Dat weet ik wel.
4: Hey, je hebt weer een tune uitgebracht. Hè. Dus ik ga hem gelijk checken. Ja, Philly is gewoon Philly. Philly heeft die baas. Philly is echt, hij is echt erg, man.
2: Ja.
4: Als hij gewoon consistent blijft, dan durf ik gewoon te zeggen dat hij bij een van de top rappers van Nederland hoort. Maar die woordenschat van hem, hoe lyricaal hij is, mensen beseffen dat nog niet, maar hoe hij met die woorden speelt. Maar misschien gaan ze over een paar jaar beseffen hoe hij met die woorden speelt, is ongelooflijk, ja, man. En sowieso Rits, ik mis niks van Rits. De Rits is ook echt koude gift. Hij heeft gewoon die arrogantie, die scheid van, weet je, ik ben Amsterdam, man. Ik ben nieuw, wat dan? Je weet dat die content van hem ook super funny bij die tanden.
2: Ik ging
4: een stuk, maar hij kan ook gewoon comedian worden.
2: Hij speelt zichzelf ook. Hij denkt gewoon van, hey, weet je wat, ik zit in die stoel en ik ben die tandarts.
4: Ja, ik doe het zelf gewoon, man.
2: Ja, maar en dan heb je natuurlijk ook Moela en Lijpen, dat is wel een collega. Dat ik dacht van oké, deze hebben we wel even nodig
3: lang.
2: In de scene.
3: Ja, man.
4: Die hadden we echt nodig, maar deze... Ja, man. Deze is echt super giftig, man. Ik vind Lijpen sowieso een van de beste rappers van Nederland, man. Altijd gezegd.
2: Ja, no cap. Dat is gewoon... dat heb ik dan natuurlijk met die dobbel.
4: Ja, man. Ja. Hij zit ook in
2: die... Alleen, hij zit die dobbel niet voorbij komen deze week even.
4: Nee, maar boeder, weet je wat hij heeft gedropt, hoor? Hij denkt ook van...
3: Hij denkt ook wel even onder de palmbomen. Kom maar, man.
4: Broers, hij is van laat. Weet je hoeveel tunes hij heeft gedropt? En allemaal bangers, hè, boe. En die waterschat, boe, die is alienachtig, man, van hem.
2: 100. Maar weet je ook niet in die afspeellijsten zie? In de release Friday?
4: Wie?
2: Naro.
4: Ja, maar klopt, man. Maar ik kom eraan, man.
2: Ja? Ja?
4: Ik kom eraan. Ik heb een nieuwe klaar liggen. Ik moet hem nog tapen. Want ik werk zo van, ik maak het en ik breng het gelijk uit. Maar deze, ik kan je vertellen, dit is een dembo.
2: Ja?
4: Dit is een dembo, maar Eddie... Laat me die titel nog voor me houden.
2: Maar ik krijg wel een preview ervan. Ja, man.
4: Ik moet hem nog opnemen, dat zeg ik je.
3: Ja, dat kan ook nu.
4: Maar hij is al daar. Dus zit er denken of ik ga maandag naar de stuur of ik ga Tamara naar Scheisse kant. En dan blijf ik daar tot maandag en dan gaan we alleen maar werken in de studio. Maar even kijken wat dat goal nog. Maar hij wordt sowieso maandag getaped. Of Tamara, maar dat komt goed. Misschien nog meer eraan. Maar deze... Ik kan alleen vertellen, die titel is Papi MS, man.
2: Oké, okay, nou, zeg minder. Ja? Jij als Galaxy Radio luisteraar hebt het gehoord. De Release Friday met hele dope artiesten erin. Natuurlijk, volgende week vrijdag zijn we weer terug met de Release Fridays. En dan houden we het natuurlijk in de gaten wat de rap game in Nederland doet. Nu heb ik hier Naro met Komt Goed.

0: Elke dag moet je opstaan en zorgen dat het lukt. Dus mij moet je niet komen vertellen wat ik wel of niet moet doen om uit die fucking shit te komen. Je weet niet wat het heeft gekost om hier te staan. Achter elke ska zit een verhaal. Een fucking ghetto story.
1: This is
2: the sound.
1: Galaxy Radio.
3: Turn up the hip hop.
4: Ballin' hard on another hemisphere. Somebody.

0: FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier.
3: Waar was hij?
2: Ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor
4: maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
5: Ik ken die namen niet uit mijn hoofd.
2: Oké, ik hoor je.
5: Nee, nou, ik was het niet.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
6: Lucinda Sedok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasedok.nl.
7: Hey, yo, yeah, everybody.
8: Back to more hip-hop, R&B, afro en dancehall music.
9: I'm here.
10: Yes, sir.
8: This is Galaxy Radio. Goudje en Naro in After 9, hier op Galaxy.
11: Number one.
1: Galaxy Radio.
0: Your number one playlist provider.
11: You the number one.
0: For hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Listen everywhere you go on our free radio app.
0: Available in the Apple or Google Play Store.
1: We are Galaxy Radio.
12: Avenue!

0: hier op Galaxy.
1: Geen geintjes met Ritz, man.
2: Wat abnormaal.
1: Nee, maar deze man weet echt wat hij aan het doen is.
2: Dit is rap.
1: Ja, maar van waar komt dit dan?
2: Echt, de rap is back. Dit komt van hem, nee. Ja. Dit komt van Ziel, dit komt van... Ja, ik ben die guy, daar komt het van.
1: Ja, want we kennen Ritz natuurlijk ook als storyteller. Mm. Die man weet dingen te brengen, ook in bepaalde love songs.
2: Zeker weten.
1: Maar dit is gewoon straight op rap, nigga.
2: Ja, man, dit gaat kwijt, man. Hier hou ik van ook, man. Jeetje, toch?
1: Ja.
2: Hier hou ik van. Maar ik maak de hele week. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Hey, kap
1: hem
2: af.
1: Maar hey, hoe ging die lijn van hem? Hoe ging die lijn van hem?
3: Ze vinden me leuk om een spleetje, hoor.
1: Wat die? Geen pacings.
3: Oh ja, geen pacings. Geen gaatje.
1: No man, deze man heeft me wat verrast met deze. Ik geloof het heel
2: deze,
1: erg.
2: Deze is keihard, man.
1: Naro, wat hebben we nog in de aankomende 2 uur staan, man? Ik ben echt helemaal para hier aan het worden, man. Wat hebben we nog meer staan?
2: De aankomende 2 uur. Mm-hmm. We hebben natuurlijk Release Friday gehad.
1: Ja.
2: Throwback gaat er nog aankomen.
1: Mm-hmm.
2: Stellingen gaan besproken worden.
1: Ja.
2: En het is nu tijd... Voor het TikTok-momentje.
1: Voor wat is het tijd?
2: TikTok-momentje.
4: En jou, Goudje en Naro doen weer een shout-out-momentje. Here we go.
3: Hi, see, laat me je gelijk meenemen. Hi, laten we even shout-out naar Winstreek. Shout-out naar Vienti. Shout-out naar Nina. Shout-out naar Airline. Shout-out naar Gadisha. Shout-out naar KB. Winstreek. Lisanne. Even kijken, shout-out naar Kimberly, shout-out naar Samantha, shout-out naar Anne.
1: Je hebt nog een kleine 20 seconden, hoor.
3: I see. Shout-out naar Shani Banani. Even shout-out naar nog een keer KBK. Damn! even kijken. Shout-out naar Jongste, shout-out naar Rashi. Shout-out naar... Shit, ik zie niks meer.
1: Tijd is voorbij, man.
3: Shit.
1: Heb jij nu het TikTok-momentje gemist? Geen stress, we got you. Volgende week vrijdag zijn we weer back in full effect. Dan kan je ons bereiken op 085-029-4x2. Dan kan je een shout-out doen door de telefoon of in de live van DJ Fansly, zijn TikTok.
4: See.
1: Dus heb je gemist, volgende week vrijdag zijn we er weer. Precies stipt 21 uur en wat is het?
3: 35? 34?
1: 32 ongeveer.
3: Zoiets.
1: Ja toch? Anders kan je ons gewoon bereiken op 085-029-4x2. En ik hoor dat onze artiest... echt in de buurt is. Dus we gaan het zometeen meemaken. Stay fucking tuned. Ben je aan het luisteren in de auto? Zet die radio harder. En als je live mee aan het kijken bij Candy Peace zijn van mij, Nari en Fansly hier. Doe met ons mee. F9. Doe niet bang. Bubble.

0: Yes, Galaxy Radio met Gootje. En hij is offline. Dat kan ook gebeuren.
1: Dat kan ook gebeuren.
0: Dat kan ook gebeuren, toch?
1: Je moet opwaarderen, toch?
0: Ja, dat kan ook. Primo jongen uit de prison, ik weet niet wie heeft gebeld, maar je bent... ik denk dat het gewoon tijd is voor...
2: Stelling van de week van Naro.
1: Yes, en de stelling van deze week is als volgt. Independent blijven is tegenwoordig slimmer dan tekenen bij een label.
0: Yes, vind ik wel.
1: Ja. Waarom?
0: Omdat, weet je waarom? Al die pap is van jou.
1: Ja, dat wel.
0: Alles is van jou. Want Stefan die pokoe gaat echt kwijt en jij hit die millies. Mensen maken dingen op je sound, boekingen. Alles is van jou. Maar dan laat je ook zien dat je sterk bent.
1: Dat wel. Als je alles zelf kan, moet je het gewoon zelf kunnen. Je moet ook een pap hebben voor die content en alles. Gewoon,
0: nee, maar Nari.
1: Als artiest zijnde zelf, je moet wel een klein beetje pap hebben. Je weet, als jij die netwerk niet kan leggen, als jij die netwerk niet hebt of het lukt niet.
3: Dan wil je
1: en,
3: niet.
1: En je hebt die middelen niet, dan is het wel slim om eventueel aan een label te denken.
0: Maar Nari, doe niet bang. Want weet je waarom? Wanneer jij nu een content maakt, dat is die cameraman is veel goedkoper dan die clip op YouTube.
1: Ja, dat
0: nu
1: wel.
0: Is het echt de juiste moment om independent
1: ja,
0: te zijn.
1: Dat wel. Ik denk het perfecte moment.
0: Ja, toch?
1: Maar ja, je moet het wel begrijpen. Je weet toch?
0: Maar
1: of je moet het zelf doen. Want die content, alsnog, als jij bijvoorbeeld Arreeltjes wil, ga je alsnog betalen voor die edit en
0: no
1: alles.
0: Cap, no
1: snap
0: cap,
1: je
0: no
1: wat
0: cap.
1: Ik bedoel?
0: Maar zou jij nu tekenen bij Leben als je morgen...
1: Nee.
0: Niet, hè?
1: Nee, zeker niet, man. Zeker niet, maar ik niet, man. Kijk, een label gaat je tekenen wanneer ze zien van... Oké, je weet toch, je gaat echt lekker, je gaat echt viraal. Snap je, als je toch al viraal gaat... En boe, mijn netwerk is super crazy, snap je? Die heb ik al jaren opgebouwd. Dus je weet toch, wanneer ik, zeg maar... Die hit te pakken heb tussen aanhalen steken en ik wil iemand erop, dan kan ik dat gewoon... Hey,
0: hallo?
1: Je hoort wat ik doe, je ziet toch wat ik doe, dan spring jij eens even lekker op en dan krijg je een paar procentjes. Maar niet te veel, want ik ben niet dom.
0: Ik word helemaal, ja. Dus dat is gewoon get paid voor jezelf.
1: Tuurlijk, of course.
0: Kijk, 100%.
1: En ik heb way back op bij labels, ik maak lange muziek daar vandaag. Nu ben ik gewoon entertainer around, dus ik ken het spelletje, weet je. Ik weet hoe het werkt, ik weet wat ik moet doen. En ik weet nog toen ik net kwam met Andy Dinger daar, toen hij helemaal viraal ging, nu staat hij op 1,8 miljoen, maar toen hij net kwam, wouden mensen met me werken op producers en noem maar op. En dan dachten ze dat ik niet wist van die procent en alles, hoe het alles werkt. En dan wouden ze alles af, maar ik zeg, no, voordat ik kom,
0: wil ik gezien.
1: Wat is wat? Die procent moet daar zwart op wit zijn, tap, tap, tap. Alles moet mooi netjes, die boemer stem, maar die royalties. En dan kom ik, want anders ben ik daar voor niks. Dan zeg je dadelijk van, hé, alles staat er en dan wil je het. Maar dan wil je mij maar 5% geven. Of, dus ik bespreek alles van tevoren voordat ik ergens kom, snap je? Ze zei, nee, ja. Of ik hoorde niks meer van, laat maar. Ja, dat dacht ik al.
0: Vincent, hoe sta jij in deze stelling?
3: Nee, man, independent.
0: Ja, niet independent?
3: Wel.
0: Oh ja, okay.
3: Wel, ja man. Want precies wat je zegt, doe niet bang. Je moet het zien als een eigen business.
1: Je kan niet
3: zeggen van, hou mijn handje vast om deze business op te zetten.
0: I like that. Daar hebben we nog eentje.
2: Goudjes, stelling van de week.
0: De stelling van de week van moi. Wie onafhankelijk wil blijven, moet accepteren dat groei langzamer kan gaan. Dus ik herhaal mijn stelling. Wie onafhankelijk wil blijven, moet accepteren dat groei langzamer kan gaan.
1: Ja, het kan. Het kan langzamer gaan. Kijk, als jij die netwerk niet hebt en alles wat je doet slaat niet aan en je hebt geen links met andere artiesten, je toch om bijvoorbeeld, bijvoorbeeld laat me zeggen, als jij een tune hebt, en een label hoort bijvoorbeeld Topracht erop, dan kunnen ze die schakel wel maken voor jou. Maar als jij zelf die connectie niet hebt en dingen en ook die pap niet en helemaal niks, 0,0 oogjes,
0: dan gaat het langzamer, ja.
1: Dan gaat het langzamer, maar je kan ook op van de dag van vandaag kun je opeens die hit te pakken hebben, snap je? Maar als het echt langzaam gaat en je gaat al een hele tijd niet vooruit en je ziet geen progressie, dan is het misschien wel slim om bij een label te gaan, gewoon dat je in de picture komt.
0: Ja, in de picture
1: en je kan misschien voor één album tekenen of weet toch, je moet dat gewoon voor jezelf bepalen wat je wilt. Maar dan, kijk, dat is wat ik zeg, dan is een label wel handig. Dus het kan langzaam gaan als je niet in de picture komt, als het echt niet... echt niet lukt. Dus dat moet je wel accepteren. Maar ja, als je echt independent wil blijven, dan moet je gewoon blijven strijden en hopen dat die dobbelsteen een keer op 6 komt, snap je?
0: Precies dat. Sta je achter mijn stelling?
3: Ja en nee.
0: Niet?
3: Ja en nee.
0: Oké, neem me mee. Ik heb natuurlijk ook een tegenmening nodig.
3: Ik refereer het naar mezelf.
0: Ja.
3: Oké, ik ben DJ natuurlijk. Dat is niet te missen. Maar tuurlijk merk ik dat dit langzamer is. Dat het langzamer gaat dan als ik kijk naar andere mensen om me heen.
0: Ja.
3: Maar dan weet ik ook van, ik heb zelf langzaam gewerkt.
0: Mm-hmm.
3: Snap je? Niemand gaat het voor me doen.
0: Ja.
3: En heb je moeite met netwerk maken, zorg dat die netwerk jou gaat maken. Snap je? Val gewoon lastig.
1: Ja, maar dat moet in jou zitten.
0: Die brutaliteit.
1: En daarom zeg ik van, je weet toch, als je het zelf niet kan, als het zelf niet lukt, dan is het leeuwenhandig. Dan heb je gewoon iemand die dat voor jou doet als je ergens bent, of evenement, of bij een booking, of weet toch, die praat voor jou, die doet alles voor jou. Snap je? Je hoeft alleen maar jouw ding te laten zien. Dat is wat ik bedoel.
3: Ook, zeg maar, kijk, ik was zelf, ik had wel een netwerk waar ik mee iets kon doen,
0: ja,
3: maar ik was koppig.
0: Ja.
3: Ik was echt koppig. Ik dacht, nee man.
0: Wat is pa? Hoe ben je koppig? Hoe ben je koppig, maar je het niet eens, Jay?
1: Wow. Maar ja man, ik zie wat je doet daar.
3: Hij is teruggekomen.
1: Ik zie wat je doet daar. Gold is er voor jou zometeen. Zometeen ook papa's hebben, man.
3: Weet je wat die model was? Het was gewoon, ik wou niet zeg maar connecten, want ik dacht bij mezelf, jij bent daar al. Wat heb je van mij nodig?
0: Ja, dat hoor
3: en
0: ik.
3: En toen dacht ik gooi mezelf in het diepe. Ik stop met Junta en ik ga nu mezelf verplichten om alleen op DJ te gaan. En dat geeft mij die push, zeg maar. Je kan niet anders. Snap je?
1: Maar wanneer ben je aan als DJ? Zeg maar, kijk, als artiest zijnde, weet je toch, als je op bepaalde plekken optreedt, of als je een bepaald aantal hitjes hebt, of je weet toch, zoveel streams. Maar wanneer is voor een DJ dat je zegt van, ja, nu ben ik daar.
0: Ja, wanneer ben je lid als DJ?
1: Wanneer
0: ben je lid als DJ?
3: Ik denk dat voornamelijk is wanneer je gedachten constant locked staat op DJ of je progress. En kijk, ik hou me vooral bezig niet met, oh ja, ik ben DJ. Maar nee, dit naam ga je zien als een bedrijf. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
3: Dit is gewoon een bedrijf dat opgezet is met schone nette netwerken. Zeg.
0: Jullie hebben het gehoord, de stellingen van deze week. Misschien heb jij een hele andere mening. Dat kan, en dan kan je ons erop aanspreken via de Bell of Galaxy app. Dat is 085-029-4x2. Dan kom je live in de uitzending en dan kan je gewoon zeggen van, hey Goudje, die stelling van jou en Naru, die kloppen niet. Wij kijken er anders naar. Dan zeggen wij tegen jou, je kan bellen en ons bereiken op 085-029-4x2. Ik zie hier Momi met Verwaarloosd.

0: Ik zie hier in de Galaxy app. Ja, ik denk toch dat veel mensen het met ons mee, eens met ons zijn, Manaro. Ik zie toch wel, ze staan achter ons. Ik loef dat. Ze staan achter ons.
1: Ja,
0: eens.
1: Over de stellingen bedoel je?
0: Over de stellingen, ja.
1: Toch,
0: ik hoor alleen maar eens. Dus ik denk dat we geslaagd zijn voor deze week met die stellingen. Want vorige week, voor twee weken alleen toen ik er nog was, zag ik alleen maar van één. Ik wou er niet eens meer op één gaan, snap je?
2: Waar ging het toen over?
0: Dat zeg je, want ik was lang in Suriname toch, snap je?
1: Ja,
0: maar hadden jullie niet gezien? Ik zag jullie niet, man.
1: Nee, jullie
0: moeten ook stoppen om mijn video te bellen als ik in het buitenland ben. Die zon is te fel, Naro. Waarom bel je me toch?
1: Ik hoor je, maar ik dacht misschien was je even in de schaduw toch?
0: Nee, toch? En weet je wat ik ook raar vind? Je belt me 12 uur 's middags Nederlandse tijd. Bij mij is het 7 uur.
1: Ja, het is 5 uur verschil.
0: Ja, maar waarom bel jij mij?
1: Ja, boe, ik heb de tijd goed in de gaten. Ik ga gewoon voor mijn Nederlandse vier jaar.
0: Jongen.
1: Ik vind dat jij nog steeds onder de palmbomen bent, weet je.
0: Hé, hey, maar jullie weten, we hebben een nieuwe segment in de studio gebracht. In de radioshow gebracht. En dat is nog grappig, maar waar. De nieuws, hè? Jullie zijn erop voorbereid, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Kijk, en wat zoek je naar je telefoon?
2: Nee.
1: kijk een nieuwtje.
0: Maar jij bent ready?
1: Ik ben ready, ja.
2: Mag ik ook wat verzinnen?
0: Nee, dat kan niet.
1: Het moet gek zijn, maar wel echt gebeurd, snap je?
0: Ja, snap je?
1: Dat je denkt van, had je een idee?
0: Gek maar waar. Zometeen op Galaxy Radio. Jij kan natuurlijk ook een link doorsturen als je denkt van, hey goudje, dit moeten jullie echt zien, want dit ga je bijna niet willen geloven. 085-029, 4x2. En ik zie hier ook nu in de Galaxy app voorbij komen van, hey goudje, heb je Sugar de film al gezien?
2: Hey.
0: En toevallig heb ik Sugar gezien.
1: Ja?
0: Ja.
2: Je bent naar die kino gegaan?
0: Ja.
2: Ja?
0: Ja, echt.
1: Jij liegen, man.
0: Ja, echt.
1: Ja,
0: jij
1: liegen. Ja,
2: maar in Suriname zeker?
0: Ja. Ja, echt.
1: Ik heb hem nog niet gezien, man.
0: Nee, ik heb hem echt gezien. Ja, maar ik zie half om half. Maar nee, ik kan jullie vertellen, die film is wel lit. Ik zit in Suriname.
1: Ik moet checken.
2: Heavy ook.
0: Ja, hij is ook zwaar. Hij is ook pittig, hoor. Hij is ook pittig. Er komt natuurlijk ook een stukje Bono in voor.
2: Ja.
0: Ze is gewassen en zo, dat soort dingen. En dan zie je hem, zeg maar. Ik wil niet te veel spoilen, snap je?
1: Later.
0: Ik wil niet te veel spoilen.
1: We moeten nog kijken.
0: Nee, maar voor de mensen die nog niet naar Sugar zijn geweest, ga het beseffen. Er zit een boodschap in, een hele goede boodschap. En het is natuurlijk ook herkenbaar. Het is niet nieuw. Maar hoe er wordt geacteerd is wel dope om te zien dat we deze talent in Nederland hebben. Dus ga vooral naar Sugar toe. Het draait nu in de bioscoop, in heel veel bioscopen. En laat ons weten wat je ervan vindt. Naro, wanneer ga jij die film checken, denk je?
1: Ik weet niet wanneer ik tijd heb, man. I'm busy working, man. You know what I'm saying, man.
0: Dus, gaan we nu Engels praten ook?
1: Yes, of course. Nee, sometimes you have to do that, you know. And if it's nice, you gotta do it twice.
0: Helemaal
2: lekker, joh. Ja, we gaan helemaal.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is de Galaxy News Update. In januari bieden staatssecretarissen Claudia van Brugge en Sandra Palme, samen met minister Mirjam Sterk, excuses aan kinderen die door de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. Meer dan 2000 kinderen werden getroffen nadat hun ouders grote bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst. Het kabinet herbeoordeelt nu hun dossiers. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari. Voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. Minister Mirjam Sterk schrapt een plan van haar voorganger Vincent Karremans om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts op te sluiten in hun eigen kamer. De CDA-minister vindt opsluiting te zwaar en vreest normalisering van de maatregel. Ze schreef hierover een brief aan de Tweede Kamer na intensieve gesprekken met zorgmedewerkers. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
18: Yo, Danny hier van Fleva in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag. Dus tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
19: Booms, booms, you know what I'm saying?
20: We are...
21: Hey.
20: Turn up Galaxy Radio.
22: Dropping hip-hop.
20: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
24: Dit zijn Goudje en Naro. After 9.
25: After 9.
26: Galaxy.

0: Yes, goudje naar ons nog steeds op Galaxy Radio, waar jij iedere vrijdag ingetuned bent van 9 tot 11 uur. En natuurlijk hebben we een nieuw segment in de show en dat is Raar Maar Waar. Ja, ik zeg het heel goed, Raar Maar Waar met mijn papa. En ik heb eigenlijk 1000 dingen gezien dat ik denk, nee, dat kan echt niet. Maar ja, het is toch wel waar. En ik denk dat ik ga beginnen bij Naro. Naro, wat heb jij deze week voor de Raar Maar Waar?
1: Ik heb deze week voor de Raar Maar Waar, heb ik dit, man. Luister en huiver. 150 geredde beren kregen een privé pianoconcert van Rick Wakeman. Hij speelde in Vietnam piano voor een publiek van 150 geredde maanberen. Ja, man.
0: Nee, lieg je
1: niet. Ik zweer het, man. Want daar worden zeg maar kleine beren in kooien gehouden. Ja. Zodat gal uit een galblaas wordt gehaald. Omdat die gal in traditionele Aziatische medicijnen wordt gebruikt. Sommige beren zaten volgens de berichtgeving 10 tot 20 jaar opgesloten. Soms in kooien waarin ze nauwelijks konden draaien. Dus ja, die beren zijn gered. En Rick dacht, ja, laat me gelijk een pianoconcert geven voor deze 150 maanberen in Vietnam, man. Dus ja, man.
0: Ja, dat is waar. Maar het is waar dus.
1: Ja, het is echt waar, man. Dus je moet beseffen, hij zit daar piano te spelen en zijn publiek zijn gewoon 150 geredde beren, man. En ik wil weten van hoe die beren daarop gingen, zeg maar. Hey, toch? Hoe ze daarop gingen. Want ik zie gewoon nu echt een sprookje voor me dat hij piano aan het spelen is midden in Vietnam. En dat die beren gewoon heet, toch?
0: Zwaar mee.
1: Dat is gewoon heet, toch?
0: Ja, gek, man.
1: Dus dat was mijn nieuwtje voor Raar Maar Waar, man. Het is echt raar, maar het is echt waar.
0: Oké, Fesli, wat heb jij? Maar ja, raar is maar waar.
2: Ik had een nieuwtje gezien. En toen zag ik iets anders en toen dacht ik, dit is echt...
1: Vertel.
2: Haaien testen positief op cocaïne. Biologen deden bizarre ontdekking in de Caribbean, waar haren in aanraking zijn gekomen met gedumpte drugs.
0: Hè?
1: Oh, dus zo gewoon, mensen hebben gewoon drugs gedumpt gewoon in de zee of
2: in de
1: zo.
2: Zee gewoon.
1: En die haaien hebben gewoon opgesnoven. Dus die haaien waren... Die haaien waren...
2: Die waren haai.
1: De haaien waren haai.
2: De haaien waren haai.
1: Ik kan zo goed als zo van haai.
0: Maar hoe testen ze die haaien dan? Ik snap het niet. Ja. Hoe testen ze die haaien?
1: Ik denk die haaien begonnen raar te zwemmen, man. Als ze wouden iedereen happen of ze gingen ja, maar ze waren daar gewoon aan het gaan. Maar die haaien waren actief, man.
0: Oké, ja. Oké.
1: Die haaien waren
2: in Caribië ook, man.
0: Ja, er staat ook Caribië weer bij. Snap je?
2: Ze wel ons niet goed.
1: Ja, in Jamaica, bombakkerijen. Chatel.
0: Oké, dat kan. Ja, dan heb ik natuurlijk ook eentje. Maar naar wat zei je over die haaien?
1: Bomboklaat haaien. Sjaaktail. Je hebt ook stil, maar je hebt niet Sjaaktail. Dit gaat binnenkort op die menu komen, man. Bomboklaat haaien.
0: Die haaien was echt haai.
1: Oké,
0: dan heb ik ook een bizar nieuwtje. Koppel komt en na 6 maanden achter dat ze eigenlijk familie van elkaar zijn.
1: Oh ja. Shit.
0: Ik ga hem even meenemen.
1: Ja, alsjeblieft, man.
0: Dat daten soms fout kan lopen, dat valt wel eens te begrijpen, toch? Soms loopt het simpelweg gewoon niet helemaal zoals jij had gehoopt. Maar wat nou als alles wel heel goed lijkt te gaan? Maar alsnog is er iets heel opmerkelijk wat jij ontdekt. Dit gebeurde onlangs bij een koppel uit Amerika, dat er na 6 maanden plotseling achterkwam dat ze van familie van elkaar bleken te zijn. Yes! De liefde van je leven blijkt ineens je neef.
2: Oh mijn god.
0: Wow. Dus hoe kijken we naar dit? Waarop het nieuws nog meer zegt, de liefde van je leven kan ineens je eigen neef zijn. Amerikaanse Manika, die op haar TikTok vertelde wat haar was overkomen. Terwijl ze haar verhaal deed, stond haar partner, dus haar niffo, aan haar zijde en gaf ze hem een kus. Wat? Dus ze praten erover. Ze gaan zeggen van, hey, je bent eigenlijk mijn niffel en je bent mijn nicht.
2: Maar ik schrijf het even erin.
0: Maar ze geven elkaar toch nog eventjes een kusje.
1: Zo van het bed, maar niks uitgooien, ja.
0: Ja, want alles gaat gewoon goed.
1: Maar hoe zijn ze erachter gekomen? Dat vraag ik me af.
2: Zo op een vissa.
0: Oké, dus dat ga ik je nu geven. Onder de video schreef ze het volgende. Na 6 maanden van onze relatie kwamen we erachter dat we eigenlijk nicht en neef van elkaar zijn. Maar alsnog gaan we met elkaar trouwen. Inmiddels is de video al meer dan 1,4 miljoen keer bekeken. En op dezelfde dag plaatsen ze nog een video over haar relatie met haar man. En zoals we het internet wel kunnen verwachten, waren de reacties niet altijd positief. Zo noemen vele kijkers het hele idee eigenlijk gewoon smerig, vies. Andere kijkers reageren met, oef, meid, dit is wel een beetje raar. Het is niet de flex die je denkt dat het is.
3: Goed normaal.
0: En gevolgd door andere opmerkingen, ik hou ook van mijn neven, maar verder dan dat is de grens echt bereikt. Ja, en anderen zeggen, ik ga gewoon aangifte doen bij de FBI.
1: Ja, maar wat de hel, man, wat is dit? Ja, als je daarachter komt, dan denk je van, hey, nee, man, elkaar nooit meer zien, gewoon beste. Wat gebeurt daar nu? Ze gaat trouwen. Hé, hey, ja, schat, laten we elkaar zijn achternaam nemen. Oh nee, die hebben we al. Hé, weet je heel goed, die band. We begrijpen elkaar. Hè? Je familie Vince komt en dan zie je elkaar. No, dat is lijk. Maar ik wil weten van, hoe reageert de familie hierop dan?
0: En dat vraag ik me ook af. Zou jij met een nicht van je kunnen gaan?
2: Nee, helemaal duizelig.
0: Nee, maar ik bedoel,
2: dat kan niet.
0: Je gaat nu met je vriendin op dat moment even, maar je komt na een jaar zeg maar erachter van, hé.
2: Fout, dat kan niet.
0: Nee, maar wat doe je dan na een jaar? Nee, je blijft je nicht doorslaan?
2: Ben je dat? Wat?
0: Ja, want je nichtjes, je slaat je nichtje.
2: Nee.
0: Maar na een jaar?
2: Ik ben weg, man.
0: Ja?
2: Nou, ja, maar daar kan je toch niet meer leven.
1: Ik ben direct loes, man. Ja? Ik kan diegene nooit meer zien. Ook mijn boer, ik zal me zo hard schamen ook. Hè. Kom ik op die familiefeest en iedereen kijk je aan van... Ja.
0: En nu dan?
1: Waar ben je mee bezig geweest? Dat moet je toch weten, snap je? Tenzij dat het echt een verre is, dat kan je natuurlijk niet weten, man.
0: Naro, ik ga je onderbreken op de radio.
1: Oké.
0: Zeg het nog een keer. Want als het een verre, wat komt na verre?
1: Als het een verre, affaire.
0: Nee. Wat komt na verre? Wat wil je zeggen?
1: Verre familie.
0: Het blijft familie, nee.
1: Ja, maar ik bedoel van, daar kan ik nog ergens inbeelden dat ze het niet wisten. Van, maar nu weten ze het en ze denken van ja,
2: ai.
1: We don't give a fuck. Ik heb gewoon nog een kusje geven.
2: Laat me even deze vraag stellen dan. Hoe kan het zijn dat in 6 maanden lang niemand ervan wist?
1: Ja, misschien dachten ze gewoon... Ja,
2: dan wisten ze van tevoren al, maar hebben ze het low-key gehouden, want ze wisten het zeker. En ze wilden niet onderzoeken, want ze waren
1: afgestart. Ja, maar deze tijd veel boze ogen, toch? Dus iedereen wil haar of zijn partner gewoon undercover. Als ze dan gewoon van undercover lover. Maar toen kwam het boven de cover en toen was het niet meer een cover. Ja, ik loop van glas. Volgens mij zijn we familie. Ja, maar ze hadden gewoon nog een kusje op. We gaan gewoon door. Er zijn 6 maanden, kan er nog wel 6 jaar.
0: Nee,
2: je moet beseffen, je zegt gewoon van, hey, gaan we in de plaats van schoonmoeder, laat me naar mijn tante gaan.
0: Ja.
1: Hey.
0: Dat was weer raar, maar waar.
2: Ik ben volgende in shock, man.
0: Volgende week zijn we er weer met raar, maar waar.
1: Ik weet niet of ik dit leuk moet vinden. Ik weet niet hoe ik mee moet voelen hier ben. Hey. Ik zeg heel eerlijk, maar het ging van beren gewoon voor animal eten gaan. Hij zijn beren die een concert krijgen. Nou ja, familie lovers.
0: 085-029-4x2. Dan kan je in de live uitzending komen en dan kan je ook eigenlijk je rare maar waar aan ons vertellen. En misschien gaan we tegen je zeggen, je liegt. En we maken het wel allemaal mee. Zometeen is het tijd voor throwback. Yes, stay tuned, want dit wordt echt... Dit gaat naar grote problemen.
1: Maar echt grote problemen.
2: Zo groot.
0: Ai.

sliding en sliding. Pussy boy, je zoekt mij, why you hiding? Face shot, gaat op het net scheiding. Laat de straat afgezet, omleiding. Ik zie jij wil nog praten, wil zoetig. Iedereen weer dat praten is boetig. Maar alsnog praten mannen met vet. Over die is heet, plak een bom op je flat. Nog een bom of zo weg. Ik ben die jongen, die mannen niet mocht.

0: Dit zijn Foutje en Naro. Hier op Galaxy.
1: Yes, hier op Galaxy. En het is tijd voor throwback time. En zoals jullie weten staat het 17-2-1. Die 2 is voor Naro en die 1 is voor Fensley. Ja, en 17 van mij. Maar ze hebben me vorige week ingehaald. Dus ik ben ook nog wel zo dat ik denk, weet je wat? Dan staat het 17-3-2. Maar voor welke jaren gaan we? Wat gaan we doen? Of is het gewoon vrije keuze? Willen jullie kapot maken?
2: Vrij zijn, blij zijn. Het is een vrij days, jou en mij days.
1: Oké.
2: Ja, gewoon wat we voelen, man.
1: Oké, is goed. Dan, voor mij is het geen probleem, hoor. Voor mij is het helemaal geen probleem.
2: Voor mij zeker ook niet, man.
3: Voor mij ook niet.
1: Oké. Wesley.
3: Yo.
1: Wat heb jij?
3: Ja. Vandaag ga ik jullie even meenemen back to the roots.
1: Oké.
3: Ja, man. Ik was nog niet eens geboren. Ik was ook nog niet in de Jingle Bell.
1: Maar is het een sterke throwback?
3: Weet je wie dit heeft gezet? Ik, hè?
1: Maar is het een sterke?
3: Tuurlijk. Come on, man.
1: We gaan het gelijk even beseffen nu.
3: Besef het even. In

0: Oké.
1: Deze was dom, hoor, fans. Ja, maar ik moet die respect geven. Ik moet die respect geven,
0: je moet die respect geven. Maar hey, die boekers van vroeger duren ook zo lang.
1: Ja, dit was dan.
0: Dit is een minuut, neef. Maar deze was 4 minuten, neef.
1: Ja, dat bedoel ik dan gewoon. 20 minuten, 4 minuten, hele film, man.
2: Daarom zei ik... Manari, ja, wat heb jij?
1: Ik heb ook iets in deze vibe. En ik denk wel dat ik je weg ga halen. Dit is zo meezingen. Hoeveel views heeft die voor jou, fans?
0: Maar deze tijd hadden we niet eens internet. Waar hebben we het over, man?
1: Broer, dat je op Spotify...
0: Je moet branden met cassettebank met mij.
1: Dat je op Spotify staat, dat zegt toch genoeg. Oké, in ieder geval. Deze heeft 482 milli. Dit is zo'n meezingen. Dit is zo'n banga. Dit is zo'n... Ja, Simme! Snap je, dit is een Shark Tale! Dit is een Charlie Black! Ja, you are party animal!

0: You are party animal. Party animal.
1: Party animal.
2: Hey, doe normaal dan.
3: Nee, maar jij hebt sowieso wel gewonnen.
2: Tuurlijk.
3: Ja.
2: Kijk, deze moet je... Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble.
1: Why no man in
2: party? Ja, man.
3: Ja, dan is het nu tijd voor mijn throwback.
2: Ik ben benieuwd, man.
3: Let's go.

0: Okay, ik hoor net van, hé, hey, goudje.
1: Valspelen.
0: Dit is vals spelen, man. Dit kan je niet maken, man. Nee, nee. Deze heb je elke keer gegooid. Ja, oké, dan ga ik het toch gelijk goed maken.
1: En toen had je gewonnen ook. Of course.
0: Maar nu ga ik het gelijk goed maken. Besef deze dan. Nu wil ik horen.

0: ja, ja, ja. Ik hoef niet eens verder af te spelen, man. En de winnaar bij knockout is Goudje Get Paid, man.
1: Ik vond die van mij wel sterker, maar ga niet voor je liegen, man.
0: Eet.
1: Maar dit was wel die ballen aan tem. Gewoon toen ik net in de club kwam en net flessen kon halen. Toen ik nog op die design was met die Burberry Blues Maga. Als die tune kan, flexen met de flessen, man.
0: Moet toch over de throwback hebben. Zometeen wil ik jullie even meenemen naar Hypes. Want dat is voor zometeen.
1: Hey, ja, ja.
2: This is what Galaxy Radio sounds like.

0: Dit zijn Goudje en Naro. After 9. Hier op Galaxy.
1: Yes! Nog steeds hier op Galaxy Radio. After 9. Goudje en Naro. Waar wij iedere vrijdag voor jou klaar zitten. Om je naar de good vibes te brengen. Only but positivity. Yes!
2: Yes!
1: Naro, ik zag laatst een post van jou voorbij komen. Ja. Jij bracht me echt weer terug in de tijd. Jij bracht me terug naar Hives. Neem ons even mee wat er met Hives gebeurt.
3: Ja man, Hives was die tijd van 2004. Zo van krabbeltje daar, krabbeltje hier. En opmerkelijke wijze was het opeens verdwenen. Maar ze hebben besloten om het terug te brengen, man.
1: Mm-hmm.
3: Dus ja, Hives is back. Dat was die tijd van, je kon tunes uploaden, maar ze stonden niet op YouTube of Spotify. Die tijd was er volgens mij nog niet eens Spotify. Dus daar had je die tunes, zeg maar, die nooit überhaupt zijn uitgebracht. Je kon krabbeltjes zetten, je kon je crush in de gaten houden van oké, is een single. Je kon FBI-agent spelen van oké, laat me kijken wie een poging probeert te doen. Dan ga je bij die krabbelgeschiedenis kijken. Even kijken wie daar tussen staat, je weet toch?
1: Mm-hmm.
3: En je kon je profiel pimpen, je kon gekke decoratie dingen doen. En ik had daar meer decoratie dan in mijn slaapkamer. Je kon daar die pika's posten, alles kon die tijd. Je had bepaalde posten, je weet toch? Deze had die wedstrijd voor die ogen. Deze, die wel goed voor die oog, snap je? Die hand voor de mond, snap je? En daar was het gewoon van, oké, je bent jarig om in krabbels. Als je veel krabbels had, was je lid. Maar misschien je had drie bakkie krabbels daar op die huis. Maar niet echt waar, maar misschien vier mensen die jou feliciteerden, snap je?
1: Ja,
3: en je
1: ja.
3: had ook topvrienden met de ster. Vijf topvrienden kon je hebben, snap je? Dus als je bij die topvrienden stond, dan wist je van, oké, je weet toch? Je bent echt met mij, maar je had ook van die mensen die je opeens weghalen. Dan, volgende dag was gewoon beef of score, snap je? Die mensen gingen gewoon in elkaar staan van, hé, hoe heb je me weg en van Topri? Wat, heb je nu beef? Wat gaat er?
1: Ja, maar wat is jouw huisnaam?
3: Lil-F, man. Ja, man.
1: Lil Fresco.
3: Ja, man, Lil Fresco, precies zo. En het komt omdat mijn broer, hij was Lil C, snap je?
1: Ja.
3: Toen, ik begon ook met de rapper toen. In de eerste klas was ik 12, snap je? Ik dacht, oké, welke naam?
1: Mm-hmm.
3: Ja, ik ben klein, ik ben super klein, heb ik wel gespierd. Weet je, doe maar Lil-F, gewoon kleine Fresco, snap je?
1: Ik hoor je helemaal met dat. En Fesley, wat had jij ook huis vroeger?
4: Kijk, ik was echt klein. Ik was gewoon klein. Maar ik had een oom die was veel met beleid. Daar zocht ik al die beleid.
1: Dan
4: wist ik waar ik moet belanden en zo.
1: Ja, want buiten dat je Hives hebt, hadden we natuurlijk ook partypieps. Oftewel PP2G.
3: Ja, maar PP2G, maar dat was het echte werk.
1: Dat
3: man.
1: Was het echt,
3: dat zei ik ook van, ze konden beter die terugbrengen. Want ik denk van, die Hives was toen leuk, maar je gaat nooit met diezelfde feeling, nooit met diezelfde feeling nu. Je weet toch, je hebt ook 16, 15 jaren misschien die zomaar Hives aanmaken. Het gaat niet meer die gevoel zijn, maar ik vond het gewoon zo leuk om dat te zien. Want je weet
1: ja.
3: toch, is nostalgie, man.
1: Ja, man. En daarom ga ik jullie even meenemen naar PP2G. Voor de mensen die het een beetje zijn vergeten. En natuurlijk voor de mensen die het wel nog kennen van als gisteren. Van, hey, PP2G was ik te superlid. Laat me even vertellen over PP2G.
3: Neem ons
1: mee. PP2G was razend populair voor de Nederlandse sociaal netwerk en online platform voor feestliefhebbers. De periode. De website bestond vanaf 1 oktober 2001 tot 30 januari 2013. De doelgroep, het begon voor feestgangers en groeide uit tot een grote community voor en met name de urban liefhebbers en de jongere cultuur. Het hoogtepunt, in 2006 stond de site in de top 10 van de meest bezochte websites van Nederland met meer dan 1,2 unieke bezoekers.
3: Wow.
1: De kenmerken van PP2G was, je kon je eigen pagina ontwerpen. Vele gebruikers leerden de basis van het HTML. Codes om hun achtergronden te kleuren. Dus ken je dat nog? Je ging het downloaden, plaatsen, zetten.
3: Ja, toch keihard, man.
1: Agenda, je kon zien wie er naar welk feest ging met de knop ik ben erbij.
3: Ja, dat was lit.
1: PP2G Muziek, een online radiostation waar je 24 uur per dag urban muziek kon luisteren en verzoekjes kon insturen. Vorm en vrienden. Berichten achterlaten op elkaars profiel en lekker kletsen. Dat was PP2G.
3: Ja,
1: wat
3: man.
1: Was jouw naam bij PP2G?
3: Volgens mij Player nog wat, man. Player nog wat. Of mooi boy nog wat. Ik weet het niet precies. Maar
1: die
3: zo,
1: van mij was...
3: Een van die, man.
1: Mooi streepje kill met 3 L'en.
3: Ja, jij was die echte.
1: Ja, mooi kill. Ik was echt mooi kill.
3: PP2G was voor jou, man.
1: Ja, en ik heb echt nog een paar foto's van die tijd ook, man. Dat je staat met het kaartje
3: PP2G. Ja, maar ik ben het kwijt, man. Nee, man. Die holly pickers, alles voor je daar vindt, man. Super liddy, man.
1: Ja,
3: en weet je wanneer ik echt boos werd? Go, ik ga je eerlijk zeggen. Wanneer ik echt aan was op die vissen, alles... Maar er was geen pika voor me geschoten. Ik ga naar die site, ik zie mezelf niet. Terwijl ik was de hele tijd was ik super aan, snap je?
4: En je ziet die domme mensen hier wel, hè?
3: Mati, weet je hoe vaak ik heb gekeken, bro? Er was één ding, ik ga die club niet noemen, er was één club in Aga. Boe, ik was daar altijd, snap je? Ik was gewoon mascotte daar. Boe, ik heb geen één foto is ooit daar voor me gemaakt. Nu, ik tik diegene van die camera gewoon aan. Die camera van, yo. Ik zeg, maak een foto van me. Ik zei, ik wist dat het niet goed was. Nu, 7-7 geklikt. Nu, een weekje daarna, ik ga kijken. Ik zie mezelf weer. Toen dacht, nee, ze hebben iets op mij, man. Ze haten mij, man. Nee, maar ze willen mij niet goed zien. En ik had het gevoel van, hé, hey, deze was echt... No, ik lieg, ze hadden me één keer gepost. En hoe ik dacht dat die pika lid was... Ik sta zo.
4: Wazig.
3: Zo is het de slechtste gepakt. Ik sta zo.
1: Slaperig.
3: Als een junkie. Loop ik dat je junkie neer. Hey,
1: dat waren wel echt lijpe tijden, man. Ik ging ook naar PP2G. Ging ik daar kijken van, hey, wie was daar bij welke visser? Wie deed dat? Wie was in Europa? Wie was in Amsterdam? Wie was in Den Haag? In Utrecht? Ja. Dat was wel echt een dingetje, man.
3: En zo zag ik die pikas. Zie ik mooie vrouwen en denk van, hè? Ik heb je niet eens daar in die visser zelf gezien.
1: Ja, maar toen was je toch nog geen VIP.
3: Nee, ik was geen pepper. Nee, man.
1: Heb jij ook hele toffe tijden met hypes en partypieps meegemaakt? Dan willen wij dat heel graag van jou horen. En dat kan je doen op 085-029-4x2. En ik zeg het echt met een glimlach, want ik word echt letterlijk teruggetrokken in de tijd, man. En
3: ja, maar geweldig.
1: Ik ben echt benieuwd naar jouw verhaal. Dus wil jij je verhaal hier doen over PP2G op Galaxy Radio, dan horen we jouw straks in de aflevering. Nu, Chavante BFL Quattro. Niet alleen jij.

0: zeker deze fantastische radioshow voor een speciale mededeling. Dit is het After 9 Breaking News.
1: Yes, Breaking News. Wat we horen net van Pesci van... Hey, Godje, eigenlijk heb ik toch wel een verrassing voor jullie. Ik ben benieuwd wat jij en Naro hiervan vinden. En dit is gewoon Pierre Boursou, no fucking cap. Hij stuurt het net door en hij zegt... Besef deze. Kan dat? Naro zegt, natuurlijk, je bent toch hier. Maar ga je ons teleurstellen?
2: Nee man, nee man, nee man, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, sowieso niet. Jullie houden van energy, we houden allemaal van energy, we houden van motion. Je kent het wel. En ik zeg je eerlijk, hij represent gewoon sowieso voor 10. Je weet toch, shout-out naar Airline, Rashi, JR, je weet toch, Afu, jongste.
1: Okay, dus wat gaan we nu afspelen?
2: Ja man, Benoit van Chulos, soon in the building.

0: אסתר, הייתה את שעוס
1: Ja, we willen me niet goed zien.
2: Ja, maar ik dacht dat je ons wel teleur stellen, maar dit is niet fijn, precies voor deze show ook, man. Ja,
0: wie lijkt het? Wie is dit eigenlijk?
1: Chulos.
0: Chulos, en van waar komt Chulos?
1: 078.
0: Representie
1: voor 10, maar overal.
0: Oké, dat is het. We geven altijd
1: Soon in the building.
0: Ja, Soon in the building. We geven natuurlijk de opkomende artiesten, de nieuwelingen, geven ook een kans. En zoals nu hier, stelt hij niet teleur. Dus en als jij denkt van, hey, goudje, Naro, ik heb net Chulo gehoord. Eigenlijk heb ik ook willen harde pokoe. Dan gaan wij een kleine selectie maken. En ik denk dat we het ook binnenkort bekend gaan maken op de Galaxy app. Van, hey, wij gaan nu even nieuwe talenten, opkomende artiesten een kans geven.
3: Yes.
0: Waar staan wij voor?
1: Ik heb toch wel even onderbreken. Even tijdens de radio, man. Ik stel je lijn gewoon.
0: Ja.
1: Laten we even onthouden. Chulos is geen opkomende guy, hè?
0: Ja, maar dan moet je even helpen, man.
1: Hij valt dingen onder de tafel met grote spelers.
0: Ja, maar luister, broer. Ken jij hem toevallig?
2: Ja, omdat hij me heeft gezegd van Chulos was way back Jamiro. Jamiro was sinds jongens af aan was die actief al op die muziek. Mm-hmm. Maar later is die gestopt, denk ik.
0: Maar kom op.
1: Je weet toch, je hebt altijd wel die dingen, zeg maar, die dood erg zijn, maar die moeten getrokken worden. En nu, bro, hij is
2: zeg maar, hij was die jongen die kwam rappen net als 2G, zeg maar. Echt sinds Jos op aan, snap je? Ja, man. Ik weet niet eens hoe oud hij was.
0: Dan kan je mij inderdaad niet meer helpen, man. Dat houdt niet.
1: Maar in ieder geval, hij is lid.
0: Ik ben verrast. Maar Soon, als je zegt Soon, dan is het Soon.
1: Soon.
0: Of again.
1: Ja.
0: Mensen, het is tijd voor
4: After 9. Quote van de dag.
0: Ja. En hier staat het nu 19-4-3.
2: Ja, jij staat altijd voor met alles sta je voor. En met
1: natuurlijk
2: met de quote van de dag. Spreuk van de dag, motivational van de dag. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat...
0: Wat Wesley heeft.
2: Lekker. Je ziet er wel uit alsof je een zakelijke quote hebt vandaag.
0: Gaan we weer met die... Kom op, maar je bent de hele tijd niet vol

0: Ok, lame părul foc. Pistache denk ik. Nee, ik zeg je eerlijk, ik ga wel terug nog steeds. Ik heb te vaak een komma gezet waar het een punt had moeten zijn.
1: Het? Nee, man.
0: Jawel,
1: nee.
0: Man.
1: Nee,
0: jawel, man. Jawel, jawel, man. Ik begin hem echt de laatste tijd steeds weer opnieuw te beseffen. Kijk, dit is mijn live quote, hè. Dus, maar, ja, man. Ja, echt. Moet.
1: Oké, is goed.
0: Ja, ja, man.
1: Moet. Volgende week wil ik je echt voorbereid zien, man. Ja, echt, man. Want dit is niets, man. Nadi, Nadi, wat heb je?
2: Wacht. Wat ik heb... Laat me kijken. Ik heb zoveel quotes. Maar welke ga ik vandaag gooien? Ik heb hem. Ves, kom maar. Ja, nee,
1: ja, ik
2: zie je telly zo hard gooien dat ik gewoon in shock.
0: Nee,
2: ik denk van jij hebt iets
0: geks daar. Hold on. Ik had hem toevallig vandaag, had ik hem naar mezelf toe geappt.
1: Oké.
0: Ja, man. En laat je niet afleiden door de kaf van de boek.
1: Ja, dat snap ik wel ergens.
0: Je snap hem?
1: Ja, die snap ik wel.
0: Ja, want je acteert veel daarom.
1: Ja, maar die snap
0: ja,
1: ik
0: man,
1: wel.
0: Nee, maar deze maak ik ook vaak mee.
1: Oké, okay, sterk. Ja. Nee, dit is wel eentje die ik snap. Nadi, wat heb jij?
2: Nee, ik dacht dat jij...
1: Maar ik heb echt eentje.
2: Oké, vertel.
1: Ik heb no cap. Deze ga je echt begrijpen.
2: Vertel.
1: Dit is zo belangrijk. Wanneer alles tegen lijkt te werken... Hoor goed wat ik zeg, hè. Wanneer alles tegen lijkt te werken...
0: Wat doe je dan?
1: Wat denk dan dat...
0: Wat doe je?
1: Nee, luister. Ik doe niks. Luister. Wanneer alles tegen lijkt te werken... Bedenk dan dat de vliegtuig niet met de wind opstijgt. Maar tegen de wind in.
0: Jij bent ook zo opgegroeid, hè?
2: Toevallig wel.
1: Hij is ook zo opgegroeid.
2: Ja, man.
1: Ja, dat is echt de quote van de dag.
2: Dat is die quote van de dag.
1: Wanneer alles tegen lijkt te werken, bedenk dan dat de vliegtuig niet met de wind opstijgt, maar tegen de wind in. Een hele goede quote.
0: Ja, deze is wel.
1: Ja,
0: die gaat diep.
1: En kijk, deze is eigenlijk voor jou omdat je niet uit je quote kan komen. Zolang je blijft denken dat je het niet kan, blijf je de hele... Wat zei je?
0: Wat?
1: Nee, zei iets.
0: Volgende week.
1: Nee, ja, voor volgende week. Zolang je blijft denken dat je het niet kan, blijf je het altijd slechter doen dan diegene die het gewoon doet.
2: Ja, oké. Okay. Sterk. Ja. Sterk.
1: Snap je?
2: Ja, nee, ik word goed uit de hoek vandaag.
1: Ja, dus...
0: Mag ik wat? Ben jij een emotionele persoon?
1: Wat en hoe, man? Kijk naar mij.
2: Ja, man.
0: Ja, hè?
2: Ja, man.
1: Tuurlijk, man.
0: Ja, hè?
1: Tuurlijk!
0: Welke emotionele vibe heb jij echt elke dag? Gewoon echt elke dag.
1: Zo, dan hadden we echt meer tijd nodig. Man.
2: Ja, man. Want we hebben nog maar
1: een
2: paar seconden.
1: Nee, ja, een paar seconden.
2: Een minuut. En dan is het aangekomen dat ik mijn quote ga vertellen. En dat is van... Je moet niet alleen sterk fysiek zijn, maar ook mentaal. Mensen vergeten dat mensen trainen hun body, maar hun mind niet. Terwijl je mind is bestuurder van heel je geest, snap je? Als boven niet correct is, dan weet je dat beneden alles ook defect is. Snap je? Snap je? Dus je moet zorgen dat je mind correct is en dan gaat alles voor je werken. En je gaat zien van als die mind correct is, als die mind gezond is, dan komt de rest automatisch mee.
1: Jij hebt het gehoord hier op Galaxy Radio. Wij willen jullie vandaag bedanken. Wij willen jou bedanken voor het luisteren naar
0: love.
1: Galaxy Radio.
2: Major love.
1: After 9, iedere vrijdagavond van 9 tot 11. Shout-out naar Fesley, sowieso. Shout-out naar Bart, shout-out naar Shalon. En natuurlijk mijn broertje. En wat ik iedere vrijdag tegen jou zeg... Ik hou echt van jou, man.
2: Ik ook van jou, man.
1: Nee, maar ik hou echt van jou,
2: ik man. Ook echt van jou, man.
1: Nee,
2: man.
1: Shit.
2: Wow.
1: We are out. Galaxy Radio.

0: check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
6: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu, in de bioscoop.
10: Yo, Danny hier van Fleva in your ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Aanstaande zaterdag hebben we weer een underground grootheid in de uitzending. Er is namelijk een interview met Dizzy Dustin van Ugly Duckling. This is just a little summer. With all the typical drama. Dit en nog veel meer aanstaande zaterdag. Dus tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
11: Booms, you know what I'm saying?
5: We are...
11: Hey.
5: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
12: Let me bring you back. Bring it back. Back to the hip hop. Turn the music up.
1: More hip hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.
5: DJ Lo Pro on Galaxy Radio.
13: Yeah. Greatest show on earth.

Ja toch. En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro. En de tune die je net hebt gehoord is van Young Jeezy met One Time. En ik vind Young Jeezy vind ik een goede storyteller. En ook een hele dope delivery hebben. Daarom had ik zoiets van, ik wil hem even met je delen. Zodat je dat zelf ook kan checken. En ja man, for those who know Jeezy well, ja man. Dan is het overbodige informatie misschien. En dan ben je gewoon blij dat die tune gedraaid wordt. In alle gevallen is het goed. Maar goed, deze uitzending ook gewoon weer lekkere nieuwe releases van Nederlandse bodem. International shit. En maybe some classics too. Nu ga ik in ieder geval beginnen met een dope tune van Drummer Boy en ZHD met Run It It. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro on the ones and twos, right?

0: up the place. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ritje Loper, ga je blessen met de playlist. Te beginnen met Drummer Boy en ZHD. Met Run It It, dope tune. Drummer Boy, ook gewoon een goede gast, man. Zit er wat humbleness in elk geval. Hij is een keer in Nederland geweest ook. Niet misschien dat iedereen dat weet, maar... Ik praat ook over 2009 shit trouwens, maar dat is echt wel way back. Maar het goede nieuws is dat Drummer Boy gewoon still relevant is in de hip-hop game en doing his thing. En daar word ik blij van. Daarna D-Block Europe en French Montana met Put That Shit On. Wat je kunt vinden op World Wide Wave. Daarna een tune waar ik geen genoeg van kan krijgen is van 2 Chainz en Static Selector met Rain. Featuring Cash Cobain en Young Nudy. Ik hoop dat het album van Static Select en 2 Chainz snel onderweg is. Want ik vind deze mashup van Boom Bap en nieuwe stijlen vind ik super dik gedaan in elk geval. Dus gods to salute Static Select. En ik denk stiekem dat Cash Cobain een beetje heeft meegeproduceerd om die nieuwe saus te brengen. Het is dope producer trouwens, Cash Cobain. Zoek hem maar eens op. Daarna Papoose met Jezebel. Ik dacht die tune moet even helemaal, want... Die storytelling is te dope. Het gaat natuurlijk om zijn ex Remy Ma. En Jhené Aiko, Ceiling Freestyle. Zij heeft het album Westside Wimey uitgebracht. En er wordt gedacht dat deze track over Big Sean gaat. Maar dat is dus niet waar, zegt Jhené Aiko. Op dit moment is ze gelukkig met Larry June. En zo zie je maar weer dat in de music biz... ook gewoon liefde stuk kunnen gaan. En de laatste unit van Rampage met To The Sky. En nu ga je luisteren naar Ass Check met No Rest For The Wicked. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper on the ones and twos. Right?
1: Shit, I'm bullying, just struggling to get my

0: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony, and then you can go to school.
1: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon, weekdays from 6.
2: De nieuwste tunes van eigen bodem.
3: Hey yo, Wout, pest me de AUX.
2: En de hardste freestyles.
4: Let's get it.
2: Dat is Pest de AUX, gepresenteerd door Wout.
5: Dat zijn namen die je moet onthouden als je scherp wil zijn op de producers die de komende 10 jaar hits gaan maken.
2: En elke maandagavond hier bij Galaxy op de radio.
6: Next up, big time, hè?
7: Hey, toch, hey, binnenkort veel heat, man. Kom maar, je weet.
2: Vanaf 7 uur.
8: Woutje, je weet het, hè?
9: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gelden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
10: Drop the music.
11: Turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
0: This is DJ Low Pro and Break North on Galaxy Radio.

Classic beat. Loving this, man. Je luistert naar Brick North op Galaxy Radio en de tune. Ik denk dat de meeste fan dat je hem gewoon kent. Ik weet het zeker, want Clips Grinding is een legendary tune. Geproduceerd door de Neptunes, natuurlijk in die tijd. En wat grappig is, deze manier van produceren heeft uiteindelijk ook een commercial opgeleverd bij Nike. Ik noem gewoon de brand heel even in context. Want ze hebben toen een tune gemaakt die wel elementen had van grinding. Maar dan aan de hand van geluiden van basketbalspelers, dribbelende ballen. Het geluid van de basketbalvloer, het geluid van de basket zelf. En daar is een soort van commercial mee gebouwd. Heel dope gedaan, moet ik zeggen. Echt creatieve shit. En ja, maar ik had zoiets van, hey, de baas lag wel een beetje bij grinding of zo, voor mijn gevoel. Dus ja, maar daarom had ik zoiets van, ik breng het even bij elkaar. En degenen die het ook bij elkaar hebben gebracht, dat zijn Anderson .Paak en Corday. Ze hebben samen een tune uitgebracht genaamd A Good Day. Maar de inhoud van de track is niet per se een good day. En dat vind ik wel een dope, ja, maar een tegenstelling. Dus ga het vooral zelf ervaren nu. Ik ga die tune aanzetten, man. No time to wait. Alright, je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik bedien je Lopro on the ones and twos.

Dit blijft een hele dope banging track, maar daar kom ik zo meteen op, want ik ga eerst even blessen met de hele playlist. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio, ik ben DJ Lopro, en je hebt net geluisterd naar Anderson .Paak en Cordame met A Good Day. Dope wordplay, ook een mooie tegenstelling inderdaad, met A Good Day en de daadwerkelijke inhoud. En wat ik ook dope vind is dat we gewoon classics weer een nieuw jasje geven. Daarna Corrupt en Snoop Dogg met Neighbors. Daarna Phoenix Flexin met Run It featuring French Montana. Max B en Purps is on the beat. Die natuurlijk de beat heeft geproduceerd. Daarna een hele bijzondere tune. Narco Juliet met Never Tell. Dat is featuring Ken Carson. Summer Alone en Miri Ben-Ari. En die laatste is een bijzondere dame, want zij is degene die die vioolpartij heeft ingespeeld. Zij is echt een vioolvirtuoos, zoals je het zou kunnen zeggen. Ook al jaren in de game. Volgens mij de eerste keer dat ik van haar heb gehoord is rond 2003 of 4 of zoiets geweest. Maximaal 5. En daar had ze gewoon dingen voor Kanye West ingespeeld. Er zijn bepaalde vioolpartijen op Kanye West albums. Als je dan de credits gaat checken, dan kom je Miri Ben-Ari tegen. Mijn advies is, check die dame gewoon, want ze is dope. Dus ja man, daarom vind ik het een dope tune. En de laatste banger waarvan je de instrumenten nog hoort is van de Rio de Young OG met Laced Blunts featuring Trippy Red. Dat je vindt op het album The World Is Yours. En daarmee is de playlist rond. En ga ik je blessen met een hele dope tune van Kevin, ook wel bekend als Slow Flow Animal. Met Pistache featuring Joey AK. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro en ik ga je blessen met heerlijke tunes. Aight!

Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben niet je loper, die beat komt nu weer terug, man. Kan niet missen, toch? De tune die je hebt gehoord is van LL Scratch met Stick and Move. En dat is some 1995 hip-hop dat je kunt vinden op het hele dope album Keep It Moving. Worth checking out. 100%, dat is dat ding. Het is echt een beetje mijn soundtrack van die tijd. Ik was toen 19 jaar. Damn, mensen gaan nu rekenen. Denken, damn dude, you're old man. En logisch toch? Maar ik ben blij met dat, man. Weet je, dat is dat ding gewoon. Doen je fang, genietend. En die culture zien doorontwikkelen. Dat zijn die dope dingen. Drake is trouwens ook gewoon wel weer een soort van met dingen bezig. Er is een project uitgekomen genaamd Fear of Missing Out, oftewel FOMO. Veel zangshit, ook wel wat rijmdingen. En weet je, ik ga de tune Miss My Dogs featuring Yeet ga ik aan je laten horen nu. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro in the ones and twos, aight?

0: the streets so bitter. It's cold out, better bundle up. Your pop's gone, he don't want you now. He a known sinner. Either go home or go rilla. The words from an ex-dope dealer.
1: Heerlijk man, deze soulvolle tracks. En ik kom echt wel bij wat de artiesten zijn op deze tune, van wie de tune is. Maar eerst natuurlijk gewoon beginnen bij het begin van de playlist. En je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro, je hebt geluisterd naar Drake met Miss My Dogs. Featuring Yeet, dat je kunt vinden op FOMO, Fear of Missing Out. Daarna Lassa met Ik Weet Ook Niet Waar Ze Is. Featuring GP uit G. En het dope is, Lasse heeft een album uitgebracht. Het album heeft ook een naam, Santé, oftewel cheers, proost man. Laten we gewoon samen gaan proosten op het album. Lasse ken je natuurlijk als producer en hij weet een hele interessante brug te slaan tussen popmuziek en hip-hop. Zo heeft hij Roxanne Hazes op het album staan, Losho, Yves Laurent, Bokusam en Pook. Billy Dance, ja man, die staat er ook op. Young Allens kun je verwachten, Christian D, Bial, Wahib, Rijk, wow, er staan veel mensen op. Lange Frans, Wesley Bronkhorst zie ik ook hier tussen staan. Onder andere Young Dylan natuurlijk, kan ook niet missen, Mensa en Fresh. Turfy Gang en Kraantje Papi, ook in de building. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het is een dope album geworden in elk geval. Daarna Calvin Love met The World. Daarna Tinashe met Pillow Fight. Ik vind dat een hele talentvolle zangeres. Mijn shout-out aan haar sowieso. Daarna Jazz Acrobatics met Bublin. En de laatste tune is van Ransom met The Coldest Winter. Featuring Freeway en Young Chris. Ik vind op The Price of Clarity. En ik vind het dope dat Freeway nog even ingaat op zijn Rock Nation tijd. Daar is hij natuurlijk ook gewoon getekend geweest. Maar nu ga je luisteren naar de Red Bull Spyro Freestyle. Met Scarface, Ghostface Killer en Cool G Rap. Hier bij Brick North op Galaxy Radio. DJ Lopro on the ones and twos. All right?

playing those classics here on Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar MC Light met Roughneck in de 12-inch mix. Dope energie. MC Light, legendary MC. Sowieso, man. Sinds de mid-80s actief al. En nog steeds brengt ze tunes uit, man. Ook hele dope dame in real life. Dat sowieso. Dus gewoon humor. All the good stuff, zeg maar. Dus daarom had ik zoiets van, ik wil deze track even met je delen, man. Zodat je hem ook weer beseft en zoiets hebt van, oh, wow, man. Ja, man, die back in the day shit, ook loving it. Maar het blijft niet eeuwig 1992. En in 2026 heeft Moola een hele dope tune uitgebracht genaamd Antwoord. Je gaat er nu naar luisteren en hij is featuring Zeldzame. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Bedien je Lopro on the ones and twos, right?

Vond je hier schat, was ik daarvoor. Als jij zoekt naar een tong, ik heb een paar voor je. Zet mijn Insta-story op een baar voor je.

up on it, she playing some next.

Galaxy Radio, Digilow Pro, ik ga je blessen met de playlist. Die is begonnen met Moola, met Antwoord, featuring Zeldzame. Ik vind het een lekkere tune, man. En ik verwacht dat er binnenkort een nieuw Moola-album aankomt. Want die tunes die blijven droppen. Na Big X, The Plug, met Light, featuring Belly Gang, Cushington. Dope tune. En Big X, The Plug, ook sowieso dope artiest, man. Go check hem out. Iemand die wel een voice heeft in de industry. En ook voor zijn zoon staat die, ja, wel zwaar autistisch is. Maar hij heeft zoiets van, ja man, love my son. En ik zie de mooie eigenschappen, zie ik gewoon. En ik wil ook awareness brengen rondom, ja, die hevige autisme spectrum dingen. Dus, en ik vind dat dope dat hij daarvoor staat. Want het is inspirerend, weet je. Want stel, je bent ouder die ook inderdaad een heavy autistic kid heeft. Dan is het dope om te zien dat artiesten zoals Big X, The Plug, en dan moet ik ook Fat Joe noemen, die daarvoor gaan staan en zeggen van, ja, tuurlijk, het loopt zoals het loopt, maar de liefde is groot en we zorgen extra goed voor, ja man, voor onze kinderen. En dat is waar het om draait, inderdaad. De liefde en de zorg. Damn, man. All You Need Is Love komt vroeg dit jaar. Maar toch, weet je, het is wel belangrijk, man, dat je als ouder ook gezien wordt, voelt in deze game. Daarna Flo Milli met Hot As A Beach. Daarna Ass Chaik met God's Favorite. En dat kun je vinden op No Rest For The Wicked. Dope album trouwens, man. Veel Hitboy producties, West Coast shit. Daarna Rio De Young OG met Canal Street. Dat je natuurlijk kan vinden op The World Is Yours. En deze heerlijke tune waarvan je nog de instrumental hoort is van G-Eazy. Met Pretty Girls. En ja man. Pretty Girls, Fly Boys, alles man. Dat is hoe ik de wereld nou voor graag zie. En nu ga je luisteren naar Lassa. Met Ocean View featuring Hanky T. Kun je vinden op het album Santé. Bij DJ Lopro on the ones and twos. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Aight?

This is Galaxy Radio, home for hip-hop, R&B, rap, and Afro music.